0: Nieuws. Een goeiemorgen. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en gevels. Derde medaille voor ons land op het EK Atletiek in Birmingham. Jana van Lent pakte verrassend brons op de 10 kilometer. En of ze daar blij mee was.
1: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken. Maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk... Ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten. En misschien daarmee ook die emotie. Dat ik het eindelijk echt heb behaald. Dus ik ben zo blij.
0: Het goud ging naar een Italiaanse, het zilver naar een Nederlandse. In het hoogspringen werd Thomas Carmois achtste, het goud ging daar naar een Italiaan. En Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de zevende plaats. Een Poolse staat daar aan de leiding. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning van dit seizoen. Maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de 3-3 in de laatste minuut. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met vooral deze namiddag kans op buien, mogelijk met onweer. En we halen maximaal tot 31 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.

0: 7 uur in de ochtend, we kunnen officieel zeggen dat de nacht afgelopen is. En dat Nico er is met de top headlines. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen. Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Auwera ging gisteravond kijken.
2: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
1: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
3: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
0: Naast heel veel zon deze zomer zit er af en toe ook een feestdag bij, zoals vandaag, zaterdag 15 augustus. Hey, goedemorgen.

0: Reinier Zonneveld en Loco Loco. Zaterdag 15 augustus vandaag. Dat wil zeggen dat als je toevallig in het Antwerpse woont, dat dit er even tussen moet. Gewoon voor iedereen.
1: Mama, je bent de liefste van de hele wereld.
0: Ah ja, want het is haar moederkesdag vandaag.
1: Mama, de allerliefste van de hele wereld.
0: Oké, dat volstaat wel natuurlijk. Maar dus in Antwerpen vieren ze moederdag vandaag. Dat is haar traditie op 15 augustus. Maar het is vooral ook een feestdag. Sowieso, omdat het een, ja, onze lieve vrouw Hemelvaart is vandaag natuurlijk. En dat een feestdag is die je misschien wel vandaag kan vieren. Of ergens op een of andere manier gecompenseerd krijgt. Dat is niet de reden dat Alexander er vandaag niet is. Het is gewoon toeval dat hij er vandaag niet is. En de volgende zaterdagen trouwens ook niet. Hij geniet ook van vakantie. En heeft vooral gisteren natuurlijk Brian heel hard geassisteerd. Want je weet wel, Brian was een paar weken geleden eens te laat in de ochtend. Ik ben nu zelf ook niet het grootste ochtendmens dat er rondloopt. En ik had toch ook eigenlijk een klein stresskanaal. Eigenlijk. Maar ja, nadat Brian te laat was, durf ik dat natuurlijk niet meer meemaken. Trouwens, wat dat te laat zijn van Brian betreft, daar gaan we het nog ergens over hebben tijdens deze ochtend. Gisteren heeft Brian, laten we zeggen, een klein beetje afgezien. Vandaag dus een feestdag. Het is trouwens ook de dodentocht die op dit moment volop bezig is naar het schijnt. Sinds een dikke 5 minuten mag je ook finishen wat de dodentocht betreft. En ik ben er gegarandeerd zeker van dat een aantal mensen dat al gedaan hebben. 100 kilometer afgelegd en dat gewoon op 10 uurtjes. Ik vind het tot, maar goed. Dit is Tiësto met zijn regenton. Lay low.

De Bonfunk MC's en Freestyler. Ja, het is 7:10 op een zaterdagochtend. Het is trouwens ook een ochtend waarbij het nat kan worden of misschien bij jou al nat is. En als je denkt van, hé, kan dat nog? Ja, naar Schent bestaat er nog regen. Ik heb het zelfs onderweg naar hier gezien. Ik heb zelfs een flits gezien. Ik denk niet dat ik geflitst ben, maar dat het ook gewoon echt een bliksemflits was. Dus er kan vandaag 3 tot 10 liter water per vierkante meter vallen. Ja, we weten allemaal dat het eigenlijk veel te weinig is. Maar goed, uiteindelijk moet het gebeuren natuurlijk. Dus wat de plantjes betreft, komt er nog een klein beetje verademing. En dat kan misschien ook wel goed zijn voor iedereen die daar de dodentocht nog aan het afleggen is. Want gisteren was het al best eigenlijk een warme avond. En ja, de eerste finishers die zijn er al over de finish gekomen. Want dat mocht sinds 7:00. En het gaat er nog een hele dag door natuurlijk. En misschien ben jij wel iemand die zo iemand moet gaan ophalen. Ik heb gehoord dat dat ook best vermoeiend kan zijn om uiteindelijk iemand te begeleiden vanaf de zijlijn. Als dat zo is, dan mag je dat laten weten via de Topradio BE-app. En dan is dat waarschijnlijk de reden dat je op dit moment al actief bent en wakker. Maar misschien is er een heel andere reden. Waarom ben je eigenlijk wakker? Check in het weekend. Dat kan via de Topradio BE-app. En laat vooral ook weten waarom jij al wakker bent. En of het vrijwillig is. Of van de moeders, omdat je moet werken bijvoorbeeld. Laat het maar komen. Hè. Via de Topradio BE-app. Daar is het allemaal welkom. Nu onderweg Sam Harper met Just a Little.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Your summer beat. Top. We make you move. Wordt daar zo moe van.

Waarom ben jij al wakker? Ja, inchecken natuurlijk in het clubje van het weekend. Dat kan via de Topradio B-app. Onder andere Bert heeft dat ook al gedaan via onze Topradio B-app. Lieselotte uit Lokeren, die is er aan het lopen op dit moment. Heerlijk, zegt ze. Dat zal ook wel te maken hebben met het feit dat het net iets koeler is en een klein beetje natter. Misschien ook alleen met de regen die valt. Ah, dat we zo kunnen uitkijken naar regen. Heerlijk toch eigenlijk, hè? Wat heb ik hier nog allemaal gezien? Eva uit Gent, die zoekt een masseur die haar voetjes wil masseren. Geef hem maar even mee. Als iemand zich wil aanmelden. Kunnen we misschien nog wel iets regelen. En Kevin, ook uit Gent, stuurt door dat het voor hem vandaag een werkdag is. De dok ligt nooit stil, haven van Gent, want daar is hij op dit moment aan het werk. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk werk, dat moet gebeuren. Beste Kevin, dikke merci om dat door te sturen. En een man die de volgende dagen ook gaat weten wat doen, vooral wanneer het september is bedoel ik, dat is deze Netsky, want dan wordt hij papa, dan krijgt hij een zoontje. En naar het schijnt is dat een fulltime job, heb ik van horen zeggen. Dit is hij, Netsky en Come Alive. En daarna trouwens ook nog onderweg, Jugel en Jamaican.

ik hoop zo hard dat je al hebt kunnen genieten van de vakantie en dat je ook echt vakantie genomen hebt. Zoals bijvoorbeeld Arno in de topradio BE-app. Arno uit Haltert is 3 weken naar Japan geweest en heeft net doorgestuurd dat het een zeer leuke ervaring is en dat hij heel veel ervaringen rijker is. Eigenlijk moeten we dus allemaal naar Japan. Dat is eigenlijk hetgene wat Arno daarmee bedoelt. En Peter, die woont normaal gezien in Assenheden, maar op dit moment zit hij in India. Hij is vanuit daar naar ons aan het luisteren. Het is blijkbaar in India ook een feestdag. Het is daar Independence Day, stuurt hij door, en hij is daar voor het werk. Iets met opleidingen enzovoort dat hij daar moet organiseren. Dikke merci om dat te laten weten via de Topradio BE-app. Natuurlijk, in het buitenland zitten voor het werk, dat is misschien net iets minder leuk dan als het echt vakantie is. Maar je gaat natuurlijk wel zo van die verhalen krijgen, hè. Zoals Arno daarnet, die willen vertellen hoe leuk de vakantie was. En als dat er nog niet erg genoeg is, als je zelf niet op vakantie bent geweest, dan ga ik er nog een schepje bovenop doen. Nee, ik ga niet mijn eigen verhaal vertellen, maar ik ga bijvoorbeeld wel een track zoals deze in je oren stoppen. Major Lazer is dit met Light It Up. Oh, en dan hoop je zo fel dat het terug een paar maanden eerder is dat de vakantie terug begint. Dat zou zo eerlijk zijn.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje.

Lost Frequencies en Live It All. Ja, het nieuws waar we helaas niet omheen kunnen is dat op dit moment er een bosbrand, een hevige brand aan de gang is in de Hoge Venen. En om maar te zeggen hoe snel het gaat, gisteravond, zo ik zeg maar iets rond een uur of 11, toen was al 100 hectare in vlammen opgegaan van de Hoge Venen. Nu deze ochtend, nieuwe update, het zou ondertussen al gaan over 850 hectare. Ondertussen kunnen ook de bluswerkzaamheden terug on full force gaan, want de helikopters kunnen terug hun werk hervatten. Maar natuurlijk is de Hoge Venen een terrein waar dat niet makkelijk is om te blussen. Er is heel veel versterking ook al van verschillende provincies. Ook vanuit Duitsland is er al hulp op dit moment om de brand te blussen. Maar we zitten dus aan op dit moment 850 hectare aan de Hoge Venen die op dit moment in brand staan of in brand hebben gestaan. Er wordt toch gevraagd om daar zeker niet naartoe te trekken. En er is ook op dit moment een vrees dat een dennenbos daar dicht in de buurt, dat het vuur naar daar zou overslaan. Dus dit is het moment waarop we extra hard moeten hopen natuurlijk dat er maar heel, maar echt heel veel regen uit de lucht valt. Het is echt nodig. Nee.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royo Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royo.be.
2: Chapeau. Weer een Schappen van Royo.

Kasjeboeze is duidelijk niet zo voor het feit van geen alcohol voor 12 uur 's middags. Everybody at the bar getting tipsy. Tenzij je natuurlijk al heel lang in die bar zit, hè. Dat kan natuurlijk ook wel zijn. Straks komt Afrojack nog eens langs met Never Forget You in het weekend van Top. Maar eerst een klein beetje chill en dat kan dankzij The Second Voice. Het is Let

Wij vergeten jou nooit en als we je toch toevallig vergeten zijn, ja, dan moet je af en toe eens roepen in de Topradio BE-app. En dan denken we terug aan jou, zo simpel kan soms zijn. Afrojack hoorde je net met Never Forget You. Dit is het weekend van Top. Vergeet je niet met Alexander, die geniet van vakantie. Maar straks om 10 uur is er wel Evi natuurlijk. En om 1 uur is er ook weer de Top Hit 40 met Jonathan. Kan je weer aftellen naar de nummer 1, de meest gedraaide track hier afgelopen week bij Top.

Ik weet het, is bijna 8 uur op een zaterdagochtend, maar toch zo uw oogjes nog even kunnen dichtdoen en zo nog eens... Oh, I keep dancing with my... Een keer eens kunnen ronddraaien in je bed. Oh, heerlijk zou het toch zijn eigenlijk. Hè? Maar Brian die weet ook hoe heerlijk dat kan zijn, zo'n heerlijk bedje. En weet ook, we hebben er goed mee gelachen, wat er kan gebeuren als je toevallig een kleine 50 minuten te laat bent op het werk. Ja, de afgelopen weken heb je het ongetwijfeld meegekregen. Brian heeft een keertje zijn ochtendshow gemist. En gisteren heeft hij daardoor een heleboel opdrachten moeten uitvoeren. Straks na 8 uur ga ik nog eens een klein overzicht geven van wat hij zo allemaal heeft moeten uitsteken. Als in jouw geval jouw oogjes nog niet dicht zijn, maar je al volop actief bent, mag je het altijd laten weten. En via de Topradio BE-app, zoals luisteraar Ken bijvoorbeeld, die gaat vissen blijkbaar vandaag. En Wietse laat weten dat als je dan toch niks te doen hebt, je misschien wel eens naar de pannen kan, want er is een rommelmarkt blijkbaar vandaag. Ah ja, geef het maar mee. Hè. Get out there, get out there. Dit is uw Frankie Rizzardo tot aan 8 uur, tot aan de top headlines.

0: Dit is Top.
1: Bijna 8 uur, dan is er Nico Bosteels met de Top Headlines. Goedemorgen, Nico.
2: Een goedemorgen. Rond deze tijd gaan in de Hoge Venen de helikopters van de politie en het leger weer de lucht in om de zware bosbrand daar geblust te krijgen. Afgelopen nacht bleven die helikopters aan de grond. Het vuur brak gistermiddag uit in de buurt van de Barak Michel en vernielde intussen al zowat 100 hectare natuur. Journalist Jeroen van der Ouwera ging gisteravond kijken.
3: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: De lokale brandweer krijgt daarom vanaf vandaag versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdienst en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op die bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag daar sowieso niet. Voorlopig is nog niemand geëvacueerd. Het zuiden van Spanje is afgelopen nacht getroffen door een vrij krachtige aardbeving. Die had een kracht van minstens 5.0. Het epicentrum lag in de buurt van de stad Granada. Er is voorlopig geen melding van slachtoffers, wel van schade aan daken en aan gevels. En in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV leek op weg naar zijn eerste overwinning dit seizoen, maar Cercle maakte zijn 1-3 achterstand toch nog goed met de gelijkmaker in de blessuretijd. Beide ploegen beginnen zo aan het seizoen met 2 gelijke spelen en pakken dus 2-6. We krijgen een wisselend bewolkte dag vandaag met kans op onweersbuien en maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft dan wel zo goed als droog bij 26 graden.
0: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
1: Kans op onweer heb ik daarnet gehoord in Top Headlines, maar de kans dat Calvin Harris passeert of Rihanna, dat is gewoon 100%. Hey, goedemorgen.

Ook alleen maar liefde voor Rihanna en haar Rude Boy. Straks nog onderweg in het weekend van Top. Gabry Ponte bijvoorbeeld. En Thunder mag je nog verwachten deze ochtend. Ook Calvin Harris komt nog langs met Satisfy. Maar eerst gaat Another zorgen ervoor zorgen beter dat je Satisfy bent. Dit is Talk.

0: Jazzy en Calvin Harris en Satisfy.
1: Top Hit 40.
0: Ja, de Top Hit 40 die krijg je elke vrijdag en elke zaterdag hier bij Top tussen 1 en 4. Op vrijdag zorgt Bart Jan ervoor. Op zaterdag is dat heel vaak Jonathan. En straks is het ook zaterdag natuurlijk en is vooral ook 1 uur. En dan krijg je dus een nieuwe versie van de lijst te horen. En dan weet je ook wie er dan op nummer 1 staat. Nu in die Top Hit 40, daarin proppen we de 40 meest gedraaide tracks hier bij Top. Maar we gaan soms ook eens terugkijken in de tijd. Bijvoorbeeld naar het jaar 2021. In 2021, op 7 mei meer bepaald, er was er een kerel, Gary Pons, samen met Lumix, die een track uitbracht die het enorm goed heeft gedaan in de Top 40 van toen, van 2021. Ik heb het over deze Thunder.

0: Ja, deze Thunder van Gary Pond, die komt wel uit 2021. Maar we kunnen nog altijd verder teruggaan in de tijd, hoor, straks.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Cyril and Feel It. Zou Brian het ook nog altijd voelen? Zou hij al bekomen zijn eigenlijk van gisteren van de ochtendshow? Want je hebt het vast wel meegekregen. Brian was een paar weken geleden te laat tijdens de ochtendshow. Een dikke 15 minuten kwam hij te laat binnen. 7:50 was hij er pas. En dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. En daardoor hadden we aan jou gevraagd van, goh, wat gaan we Brian laten doen? Er zijn echt spectaculaire ideeën binnengekomen. En een deel van die opdrachten hebben we hem ook voorgeschoteld gisteren. Als je het gemist hebt, moet je maar eens kijken via onze socials of via topradio.be. Want met beelden bij is nog net iets leuker, zoals bijvoorbeeld die opdracht waarbij zijn handen werden vastgebonden op zijn rug, maar hij toch radio moest maken. Als je al eens in een radiostudio gekeken hebt, er staan hier zo'n aantal knopjes. Dus ja, met wat bedien je die dan? Met je neus bijvoorbeeld. Hè. En dan lijkt het alsof er een of andere grote vogel in de studio staat. Allee, dat is toch hetgene waar ik moest aan denken. Maar er is ook altijd in de ochtendshow van Brian het KNAI. Het weerbericht gezongen. Dankzij AI natuurlijk. Alleen in dit geval hadden we zoiets van, goh, nu Brian toch al een hoop opdrachten aan het uitvoeren is, is het misschien een ideetje dat Brian dat weerbericht, voor dus eigenlijk vandaag en morgen, dat hij dat misschien gewoon live inzingt. En dat klonk ongeveer zo. Okay.

0: was het duidelijk ook gewoon, of?
1: Ik denk het.
0: Ja?
1: Schoon weer, hè.
0: Ja.
2: Het was super duidelijk, beste Brian. En de stem die je daartussen nog hoorde, was die van Alexander natuurlijk, die gisteren hem meegeholpen heeft in het toch wel, moeilijk avontuur eigenlijk, dat Brian gisteren heeft meegemaakt. Trouwens, volgende week maandag is er geen Brian, maar Jeroen en Koen zijn helemaal terug. Vanaf maandag zorgen zij voor een ideale ochtend en kan Brian dus genieten. Je kent het wel, bij sommige organisaties heb je zo een soort ontgroeningsactiviteiten aan het begin van... dat je daar binnenkomt. Ja, wij organiseren dat gewoon op het einde eigenlijk. Dus we hebben het eigenlijk een beetje opgevat, maar goed. Beelden dus online te vinden via topradio.be en via onze socials. Dit is Chris Brown nu samen met Benny Benassi. En die zou ook wel eens van die zotte opdrachten kunnen bedenken. Allebei kunnen ze die bedenken, zowel Benny als Chris. Dit is Beautiful People.

0: straks passeert er nog een budgettip en ja, deze ook nog. Enerzijds een beetje tegenstrijdig natuurlijk, Forever Young, dan geef je net heel veel geld uit, denk je, maar goed. DJ Licious is onderweg en dus ook een budgettip na dit.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daarom ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
8: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Mist Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
11: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
10: Ja, ik weet het.
11: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
10: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
11: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
10: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Je hebt daar echt heel veel crèmekes voor nodig om forever young te blijven. En naar schijnt werkt dat niet 100%.
1: Dit is top.
0: En is het vooral een dure affaire om al die crèmekes te smeren en dan uiteindelijk te ontdekken dat je toch gewoon ouder wordt natuurlijk. Maar een vrouw die heel veel tips gewoon uit haar mouw schudt, niet bepaald wat crèmekes betreft, maar dan wel over hoe je moet omgaan met je hele gezin en ervoor te zorgen dat de zomer toch leuk is en niet al te veel geld uit te geven. Dat is natuurlijk onze Kelly. Elke donderdag heb je ze gehoord bij Brian in de ochtend. Ze heeft daar heel veel tips gegeven om dus te zorgen dat de zomer niet al te veel geld kost en dat toch alle kinderen en mannen en vrouwen en alle huisdieren bij jou thuis toch blij zijn, hè? Dat ze zich niet tekort gedaan voelen. Al die tips trouwens, die staan op topradio.be. Je kan ze trouwens ook vinden in de Topradio BE-app. En ja, Brian houdt ermee op natuurlijk, hè? We hebben hem op een speciale manier uitgewijfd. Dat wil ook zeggen dat je afgelopen donderdag de laatste tips voorlopig toch van Kelly gekregen hebt, want maandag zijn Jeroen en Koen terug. En kwam natuurlijk ook de vraag, heb je nog een allerlaatste ultieme tip voor ons, beste Kelly?
2: Ik dacht, ik ga er eens een algemene tip van maken. Wij willen altijd zo spectaculaire dingen voor onze kinderen, maar eigenlijk, ik merk deze zomer, die houden gewoon van eenvoud. Als je thuis bent en je speelt daar eens een gezelschapsspelletje mee doorheen de dag, of je gaat naar het bos en je gaat een keer gewoon stenen zoeken in plaats van gewoon eens te wandelen, die zijn daar eigenlijk het meest gelukkig mee van allemaal.
0: Voilà, kijk, bij deze is dat de tip natuurlijk. Een gezelschapsspelletje bovenhalen uit de kast en dat kan de ideale namiddag- of avondactiviteit zijn. En dan niet te veel ruzie maken natuurlijk als je toevallig niet gewonnen hebt, hè, want je moet dan ook wel tegen je verlies kunnen. Hè.

0: dat momentje waarop je partner net even weg is en er wat rust is in huis. Het is blijkbaar een momentje dat Ray niet met mij deelt, want ze mist haar man daarnet. Where is my husband? Henri Pierre, die hoef je niet te missen. Die komt er al aan over een dikke minuut met zijn sola.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is nu toch niet serieus. Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

paar maanden geleden is het gebeurd. Ja, dan heeft deze Henri Pijver zijn Marie ten huwelijk gevraagd. En dan is natuurlijk altijd de vraag, hoe ga je dat aanpakken? Want gewoon zeggen, zeg, gaan we trouwen, dat is iets te simpel natuurlijk. In zijn geval heeft hij blijkbaar een hele puzzel in elkaar gestoken. Een soort kruiswoordraadsel was het eigenlijk dat ze moest oplossen.

0: nog een aantal kaarten die ze dan op de juiste manier moest leggen. En dan pas zag ze de boodschap: Marie, wil je met me trouwen? Klinkt als dubbele stress eigenlijk, hè? Want stel je voor dat je een foutje gemaakt hebt in die puzzel, ja, dan komen er misschien heel andere dingen tevoorschijn. En dan is natuurlijk ook nog de stress van, gaat ze ja zeggen of niet? Maar ik denk dat hij er al een klein beetje zeker van was dat het antwoord ja ging zijn. Hier ben ik ook zeker van dat Britney eraan komt samen met Will.i.am. Dit is Scream and Shout.
1: Bring the action.

je het nog niet warm genoeg heeft gehad, al of niet door het weer. Hebben we jou nog wat warmer gemaakt voor de zomer? Dat hebben we gedaan natuurlijk met de Summer Beat 1000. En een track die daarin te vinden is op plaats 54 is Gala en Freed From Desire. Als je trouwens de hele lijst wilt checken, dat kan. Topradio.be of de topradio.be, daar kan je hem vinden. En natuurlijk s'avonds tussen 7 en 9, behalve op zaterdag, dan is het de Summer Beat 1000 Shuffle. Kan je hem ook horen en er heerlijk van genieten. Hello.

0: Dit is Top.
1: Het is vooral 9 uur en dan is er Niels Rosa Peralta met de Top Headlines. Goedemorgen, Niels.
2: Goedemorgen. In de Hoge Venen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Journalist Jeroen van der Rouwera ging gisteravond kijken.
3: Het is echt een hallucinant beeld eigenlijk. Je kijkt letterlijk op een vuurzee, op een inferno. En het is wel duidelijk dat de brand nog lang niet onder controle is.
2: De lokale brandweer krijgt daarom versterking uit andere provincies, maar ook uit Duitsland. De hulpdiensten en de overheid roepen iedereen op om dit weekend niet naar de Hoge Venen te gaan, zodat ze zich daar volledig op de bluswerken kunnen concentreren. Wandelen mag er sowieso niet. Voorlopig is er nog niemand geëvacueerd. In Indonesië zijn zeker 20 doden gevallen bij een zware aardbeving voor de kust van het eiland Flores. Die had een kracht van 7,7. Er is veel schade, sommige huizen zijn deels ingestort. Er vielen ook minstens 6 gewonden en 2 mensen raakten bedolven onder het puin. Er werd ook een tsunami-alarm afgekondigd waarop duizenden mensen wegvluchten van de kuststroken. Uiteindelijk werd dat alarm weer ingetrokken. En sport: in ons voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. STVV stond 1-3 voor. Cercle scoorde de gelijkmaker pas in de blessuretijd. Beide ploegen speelden nu al 2 keer gelijk en hebben dus 2 punten op 6. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent verrassend brons gepakt op de 10 kilometer. Ons land zit zo aan 3 medailles. En of van Lent daar blij mee is.
4: Ik denk dat ik ermee ga slapen om het even allemaal te laten bezinken, maar het betekent zoveel. Ik ben zo blij dat ik eindelijk, ik heb er zo vaak zo dichtbij gezeten en misschien daarmee ook die emotie, dat ik het eindelijk echt heb behaald, dus ik ben zo blij.
2: Het goud ging naar een Italiaanse en Noor Vits start straks aan de tweede dag van de zevenkamp van op de 7e plaats. En om 7 uur vanmorgen zijn de eerste deelnemers van de dodentocht aangekomen in Bornem. Het ging om enkele tientallen mensen die de 100 kilometer grotendeels of volledig gelopen hebben.
5: Zeer lang, maar tot 70. Ja, alles is pijnlijk, ik kan dat niet prettig noemen. Maar ging het en dan ja, was het op karakter en zeker vanaf 80. Heb ik echt afgezien.
6: Super blij, super trots. Ik heb vorig jaar voor het eerst gelopen en ik was toen om 9 uur binnen. En ik ben nu net om 7 uur 53 binnengekomen. Dus ik ben echt schaamteloos trots.
2: Ongeveer 900 van de bijna 13.000 deelnemers hebben opgegeven. Wie nog onderweg is, heeft tot 9:30 vanavond ongeveer om de finish te halen. We krijgen een wisselend bewolkte dag met kans op onweersbuien, maxima tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Maandag en de rest van de week afwisselend opklaringen en wolken, enkele buien en zo'n 25 graden.
0: Dankjewel. Dit is Top.
1: Onderweg corona bijvoorbeeld, Felix Geen mag ook nog verwachten, Alesso komt er ook nog aan en Jonas Blue, daar starten we mee. Goedemorgen.

hebt zo van die planners, zoals corona. Die al met haar gedachten volledig bij de nacht zit en al hetgene wat ze dan gaat uitsteken, welk feestje ze dan gaat meemaken. Rhythm of the Night was dat. En dan zijn er anderen. En ik denk dat ik op dit moment in het eerste team zit die zich vooral gaan afvragen, zo binnen een paar uur, wat ga ik eten eigenlijk? Allee, kijk, dat zijn de twee kampen eigenlijk. In welk kamp jij zit, mag je altijd puur voor de fun wel eens laten weten. Wat ik sowieso ook al kan vertellen, is dat Alessa er nog aankomt. Je hoeft daar zelfs niet zo heel lang op te wachten. Samen met One Republic komen ze vragen om heel diep in hun ogen te kijken. Dat is vanuit deze van Felix Jeen.

0: Alle zijn One Republic. En In Your Eyes, en ja, over de ogen is er natuurlijk heel veel te doen geweest deze week. Dat had er vooral mee te maken natuurlijk dat er die eclipse was en dat je zeker niet naar de zon mocht kijken natuurlijk zonder dat eclipsebrilletje. Ik hoop ook dat jij ervan genoten hebt en dat je dat hopelijk ook gedaan hebt in heel tof gezelschap. Dat je bijvoorbeeld af en toe eens gate kon kijken door dat eclipsebrilletje en daarna dan in de ogen van iemand die naast jou zat. Ik wens het je in ieder geval toe en ik hoop ook dat het niet iemand was die soms eens een klein bedweterken is. Ik denk bijvoorbeeld aan Martin Garrix en Jazz. Want Told You So is onderweg naar dit.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaat mozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè. En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
3: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweeg. Met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
8: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

0: Ah, wel, ik hoop dat ik dat straks ook kan zeggen. I told you so. Ik heb het dan over de Top Hit 40. Want straks om 1 uur is er weer een nieuwe aflevering van de Top Hit 40. De 40 meest gedraaide tracks hier bij Top. Jonathan telt af naar de nummer 1. En vorige week dan stond Moving to the Sun van Yugel helemaal bovenaan. En volgens mij, ik heb heel veel de zon gezien de afgelopen week. Dus ik ben er bijna zeker van dat die Moving to the Sun op 1 gaat blijven staan. Maar ja, kijk of het ook echt zo is. Dat ga je pas ontdekken natuurlijk straks iets voor 4 hier bij Top.
1: Miss Jimmy, wanna see everybody on move. Dance all you know. That a man coming at you. We just want big up QTB, Bob Sinclair. It's a dance thing, you see me? So

Iron van Haven en Caitlin hier bij Top. Delen we af en toe al eens van die tickets uit voor een of ander festival. Ik zeg maar iets. 29 augustus moet je maar eens kijken of je dan heel veel te doen hebt. Land of Love gaat dan door. En ik ga je straks een tip geven wanneer we zo'n ticketje weggeven. En hoe het precies in elkaar zit. Maar dat is van Google onder andere Moving to the Sun. Ah, dat is die nummer 1 trouwens van de Top 40 van vorige week. En ook deze Another and Relax My Eyes. Want het is en blijft natuurlijk nog altijd een zaterdag, moederkensdag en feestdagen.

0: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat

0: De die ideale track om te shaken met de poep.
1: Voilà, la maladie du bouger bouger, on s'assoit pas.
0: Voilà, of zoals hij het uitlegt, kan het ook. Top. Ah, vandaag is het zaterdag 15 augustus, Moedertjesdag in het Antwerpse. Vooral ook een feestdag, onze lieve vrouw Hemelvaart. Dat wil eigenlijk ook wel zeggen, als je naar de kalender kijkt en iemand bent die redelijk goed kan profiteren van, laten we zeggen, de 2 maanden vakantie, dat het grootste gedeelte van de vakantie voorbij is. Maar je hebt, ik heb het niet luid gezegd, hè, maar goed, dat geef ik maar even mee. De kans zit er ook in dat je misschien ook wel vanaf maandag terug moet beginnen werken, net zoals Jeroen en Koen. En dat is misschien het ideale moment om nog te zorgen voor een goed afreageermomentje. Een plek waar je ook kan shaken met je poep, trouwens, zoals daarnet, kan bijvoorbeeld op Land of Love in Torhout op zaterdag 29 augustus. Onder andere dat shaken kan dankzij DJ Licious, Ronnie Retro komt ook langs, Bonsai Allstars, Used en Mark with a K en MC Chucky staan onder andere op de line-up van Land of Love in Torhout op die zaterdag de 29 augustus. En het verhaal wordt nog beter. We hebben hier bij Top een duo-ticket. En ik heb ook al gezien wanneer dat we dat gaan weggeven. En je denkt nu, ah, het is het moment. Nee, het is niet het moment, maar morgen is het het moment. En als je die informatie hebt natuurlijk, dat kan altijd interessant zijn. Morgen tussen 10 en 1 zit Evi hier, net zoals straks trouwens. En morgen deelt ze een duo-ticketje uit voor Land of Love in Torhout. Voor dus die zaterdag de 29 augustus. Dus bij deze weet ik al wat ik ga doen. Zorg dat ik luister.

0: Jantje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doet met Immo Blauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Hey mama's en papa's.
4: Wij zijn Tarzan.
5: En Jane.
6: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
7: Wij hebben de oplossing.
5: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
8: komen de kids een dagje ravotten.
9: In de binnen- en buitenspeeltuin.
5: Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
10: Je komt toch eens langs, hè?
11: Hey, Nick en Iker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
12: Yo, hastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
13: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
14: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
2: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
15: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
16: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
17: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
18: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
19: Our Dreams!
2: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel. Nieuwbouw of renovatie?
20: Terras of poolhouse?
2: De Koning Chapperisolatie got you covered.
20: Meer dan 30 jaar de experts in chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

als je af en toe al eens, ik zeg maar iets, DJ bent en dus muziek speelt voor andere mensen, dan zijn er zo van die nummers die er bijna gegarandeerd voor zorgen dat de dansvloer terug vol loopt, moest die om een of andere reden wat leeggelopen zijn. Dit is er zo eentje, Daddy Yankee en Snow, komt

Ja, dit is hem helemaal natuurlijk. Jouw weekend hier bij Top met deze Prospa en Free Your Mind. Trouwens, straks om 1 uur is het de Top 40 met Jonathan. Maar daarvoor is er de immer charmante en sympathieke Evie. Vanaf 10 uur is ze van jou. En dit is

0: het weekend voelt goed en het wordt alleen maar beter. Tijd nu voor de top headlines. Niels Rosa Peralta, goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar ze konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Dat onderzoek loopt nog. In de Hogevenen is al bijna 900 hectare natuur vernield door de zware bosbrand daar. Die brak gisterenmiddag uit in de buurt van de Barak Michel in de provincie Luik. Blushelikopters van politie en leger zijn rond 7 uur vanmorgen weer opgestegen om het vuur onder controle te krijgen. Ze krijgen ook hulp uit andere provincies en uit Duitsland. Er is nog niemand geëvacueerd. In Frankrijk zijn gegevens van bijna 680.000 mensen en bedrijven gestolen tijdens een cyberaanval op de Belastingdienst. Dat laat de fiscus zelf weten. Het gaat om persoonlijke gegevens van mensen, zoals hun naam en hoeveel ze verdienen. Maar volgens de fiscus is er geen gevaar dat bendes rekeningen zouden plunderen of zo. Maar de daders zouden wel de identiteit van die mensen kunnen misbruiken. Alle slachtoffers zullen gecontacteerd worden. En sport Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor in de eerste ronde van een Chinese, de nummer 36 van de wereld, in 2 sets, 6-4 en 6-3. Van de Winkel staat 82ste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft zo goed als droog bij 26 graden.
2: Dit is Top!
0: Ja, wettelijke feestdag of niet, de muziek die werkt hier altijd en maar goed ook. We starten met Hume en Goosebumps. Goedemorgen!

Spaanse DJ Humberto Javier, ofwel Hume, met de remix van Travis Scott, zijn nummer Goosebumps. Zometeen de flashback naar de Summer Beat 1000 met een zangeres die haar artiestennaam te danken heeft aan haar grootvader. Eerst nog Rudimental en Ella Air na Topic en Becky G met Sorry

0: Yes, het weekend is begonnen.
1: De Summer Beat 1000 flashback.
0: Ja, het is al wel 15 augustus, dus de uitgang van de zomervakantie is zichtbaar. Maar ik neem je even terug mee naar de start daarvan. Een flashback naar onze Summer Beat 1000. De lijst met de heetste 1000 platen volgens Top. Ik neem je mee naar nummer 362. Daar vinden we een zangeres die er 3 keer in stond. 1 keer in een samenwerking met Rehab en Zash, Rock My Body. En 2 keer solo beter met 2 nummers uit haar debuutalbum. Singles Deja Vu en haar debuutsingle Hot. En het is Hot waar ik je mee naar terugneem. Stond op nummer 362. Ina is de zangeres met hoofdletters. Een Roemeense zangeres die haar artiestenaam te danken heeft aan haar grootvader, want hij gaf haar de bijnaam. Ze heet eigenlijk Elena Alexandra en nog een Roemeense familienaam waarvan ik je de uitspraak bespaar. Het nummer kwam 18 jaar geleden uit, rond deze periode in augustus 2008. Toen was Ina 21 jaar jong. Het was haar debuutsingle die redelijk positief werd ontvangen. Een hypnotiserend ritme en een nummer dat de dansvloer in vuur en vlam zette. Maar toch ook een beetje kritiek hoor op het nummer. Heel veel kritiek op de kwaliteit van de tekst. Dat moet je zo meteen zelf maar eens gaan ontdekken. In heel wat landen in de hitlijsten, heel goed scorend. In Roemenië waren ze helemaal zot van het nummer, want ze kregen de prijs voor beste dansnummer tijdens de Roemeense Music Awards.

0: David Guetta en Jaden Boysen die komen eraan aan, beter. En ook een nummer uit de 90s dat behoort tot de top 3 van beste trance en dance tracks aller tijden volgens BBC. En ja, die moeten we geloven natuurlijk.
1: Dit is Top. We make a move. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
8: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrast.
10: De Vos.
11: Ja, Lemmes.
10: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
11: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
10: Doorbakken.
11: Zeker?
10: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
11: Dat is
6: De Vos Lemmes.
12: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
13: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
12: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
13: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
12: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
1: Dit is Top. We make you move.

volgens de BBC een van de beste trance en dance tracks in de top 3. Nummer uit de 90s met het engelenstemmetje van Sarah McLachlan. Delirium en Silence. Stel dat je dit weekend ergens een pizza zou bestellen, maar je bent niet thuis. Wat is dan de ergste nachtmerrie dat er kan gebeuren met die pizza? Het overkwam Bebe Rexha, die er trouwens zo meteen aankomt met New Religion. Mag je die ergste nachtmerrie droppen in de Topradio BE-app? Dan vertel ik je zo meteen wat haar ergste nachtmerrie is na deze.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be. Dit is We Make You Move, Your Summer Beat. Evie Gijsels.

Deze Bibi Rexha die zit in Duitsland en gisteren had ze blijkbaar grote honger, want ze bestelde een pizza margarita. Doe je waarschijnlijk ook wel een paar keer. En dan komt de koerier langs met de pizza en dan is er natuurlijk altijd iets dat kan mislopen. Bibi Rexha overkwam het ook. Ik vroeg aan jou in de Topradio BE-app, wat is jouw ergste nachtmerrie? Mocht de pizzakoerier jou een pizza bezorgen? Magali uit Duffel die laat weten, de kaas die plakt nog aan de doos. Ryan uit Maasmechelen die zegt, ja, de verkeerde pizza die wordt geleverd. En Tina uit Gent die zegt, een koude pizza, maar ik vind dat dat allemaal nog meevalt. Verkeerde bestelling, ja. Dan is het hopen dat het toch nog een klein beetje je smaak is. De kaas die aan de doos plakt bij Margarita natuurlijk iets minder comfortabel. En een koude pizza, Tina uit Gent, die kan je nog altijd opwarmen. Maar de ergste nachtmerrie voor Bibi Rexha en haar pizza Margarita. En ook Michael of Michael stuurt dat in de Topradio BE-app. Een pizza die niet gesneden is. Ja, als je dan op een trein zit, net zoals Bibi Rexha in Duitsland, dan wordt dat moeilijk, maar dan vouw je die toch gewoon dubbel.

0: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.

0: als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
7: Nieuw

0: Lendels Vibes. It's a vibe.
1: Yeah. Dokter, ik heb een probleem. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de saldo. Pommetje of rustige duik.
4: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
3: Meer info. dm-zwembaden.be.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
7: iDreams!
8: iDreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij iDreams Werktextiel.
9: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
10: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
9: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
11: Amai, daar regent hier binnen.
12: Oh, zwaansnanny.
11: Jawel, er staan er niet meer in de living.
12: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
11: Dakmeester?
12: Ja.
11: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
12: Dakmeester.
11: Zwaansnanny, hè.
13: Kansen krijgen op je werk.
11: Check.
13: Interesse in machines.
11: Check.
13: Goede werksfeer.
14: Yes.
13: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
15: Een opmerkelijk fenomeen in Vlaanderen. De laatste maanden sluiten meer en meer apothekers, dokters en specialisten hun deuren. Blijkbaar heeft de bevolking een betere manier gevonden om zich op een eenvoudige manier snel beter te voelen.

in hit van Tiësto en Charlie XCX op deze zaterdagochtend. Ik was daarnet bezig over de pizza van Bibi Rexha die niet gesneden was en was dus echt een probleem. Ze zat op de trein, maar ze heeft die gewoon dubbel gevouwen en dat is gewoon lekker binnengegaan. En Thibaut die laat nu weten via de Top Radio BE-app dat hij nu al een goestingeske heeft achter pizza. Domme zet hij erbij. Ja, misschien is het gewoon te hopen dat er ergens in de diepvries een pizzatje zit en dan is het echt wel gepermitteerd.

Ja, ik weet dat op dit moment mensen aan het luisteren zijn naar Top. Waarschijnlijk jij ook, maar er zijn mensen die keihard aan het stappen zijn of aan het lopen. De 100 kilometer van de dodentocht. Dat is doodgaan, meer dan 10.000 mensen en er zijn er al gefinished. Dat is pas het zotte van heel het verhaal. Dus als je daar aan het stappen of lopen bent, heel veel succes. Wait So Long van de Swedish House Mafia. En als je niet aan het lopen of aan het wandelen bent, dan ben je gewoon aan het rusten op deze toch wel wettelijke feestdag in België. Onze lieve vrouw Hemelvaart, ofwel Moederdag in Antwerpen.

0: je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: Wij rusten niet op deze feestdag. De muziek die draait door, maar eerst de top headlines nu. 11 uur, Niels Rosa Peralta.
2: Goedemorgen. Een branddeskundige onderzoekt de gasexplosie in het centrum van Brussel, waarbij gisteren een brandweerman van 50 omkwam en nog 3 andere mensen zwaar gewond raakten, onder hen nog een 2e brandweerman. De ontploffing volgde er nadat er een lek ontstond in een gasleiding tijdens werkzaamheden van een aannemer. In Nieuwpoort aan de kust is een vrouw van 20 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Ze belandde rond middernacht met haar auto in de rivier De IJzer. Dat gebeurde in de buurt van een brug. De hulpdiensten rukten nog massaal uit, maar konden niets meer doen voor het slachtoffer. De vrouw zat alleen in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe dat ongeval kon gebeuren. Het onderzoek loopt nog. En er nog sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers volstond. Ook Florine Gaspard stoot door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij eindigde 2e in haar reeks met de 5e tijd van alle zwemsters. Slechter nieuws was er bij de mannen. Vincent van Hooijdonk kon zich niet plaatsen voor de halve finales van de 50 meter vrije slag. Ook al verbeterde hij wel het Belgische record dat al 17 jaar op de tabellen stond. En ook Noah Verret ligt eruit in de reekse van de 100 meter rugslag. Hij finishte als 8e en laatste. Wisselend bewolkt, kans op onweersbuien en tot 31 graden. Morgen eerst zon, later meer wolken. Het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
1: 3 plaatsen op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je toch 7 minuten extra tellen tussen Merelbeke en Sittenijs-Westrem. En verder ook nog op die E40, 5 minuten tussen Middelkerke en Nieuwpoort. En tot slot op de Antwerpse ring richting Gent. 5 minuten daar ook tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top!
1: Ja, met of zonder regen, maar wel met de beste muziek in het weekend, dankzij Top. We starten met Loco Loco van Reinier Zonneveld en

Gek moet het vandaag niet worden hoor, want naast de wettelijke feestdag 15 augustus is trouwens heel veel winkels zouden vandaag gesloten zijn, maar ik geloof dat niet echt op een zaterdag. Kan iemand mij daar even bij helpen in de Topradio BE-app? Zijn de winkels dicht vandaag of niet? Maar naast de wettelijke feestdag, onze lieve vrouw Hemelvaart, is het ook International Relaxation Day. Oeh, baby. Op een zaterdag, wettelijke feestdag. Relaxation Day. Ik denk als die winkels dan toch dicht zijn, dan zijn die eigenaars of winkelbediendes en zo verder allemaal super gelukkig. Relaxation Day wil zeggen gewoon lekker niks doen. En dat is misschien ook wel de beste keuze in het weekend. Ook bij dit warme weer. Aleis. Rustig en naar top luisteren natuurlijk. Met zometeen een van de beste dansplaten uit de 90s.

de 90s, maar wel geen hoogvlieger wat de tekst betreft. Rhythm is a dancer, uitgeroepen tot een van de slechtste rijmschema's ooit. Om een voorbeeld te geven, I'm serious as cancer when I say rhythm is a dancer. Ja, dat is gewoon flauw. Zou ook nu niet meer kunnen, maar in de 90s kon er heel veel meer. Maar ja, in feite boeit de tekst niet. Als we maar kunnen dansen natuurlijk. Vandaag wettelijke feestdag. Er komt toch wel wat reactie binnen in de Topradio BE-app. Sebastian, die zegt de lijsten van Wetteren open tot 12 uur. Jordi in de kooruit werkte gesloten. En Michael, die laat weten, de action is gesloten vandaag. Het personeel verdient ook een rustdag. Ah wel ja, laten we gewoon allemaal niks doen en rusten. En ik zal wel muziek draaien. Dat is een zekerheid die je krijgt op deze wettelijke feestdag. Met zometeen DJ Fresh. Maar eerst nog Alok en Khalid. En Dive Into Me.

0: Drum and bass op top dankzij DJ Fresh, maar niemand weet waar die man zit. Heeft al lang niks meer gedaan, deze DJ Fresh. En Goldust speelt eigenlijk geen rol, zolang jij maar fris en fruitig bent in het weekend. Dat is het belangrijkste om alles te geven. En dat kan zo meteen op Clooney en Groove Theory. En ook Marshmello komt eraan met Miles on It. We make you move.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
5: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis. Kruidvat!

One question. En als we één vraag aan Beyoncé nu zouden mogen stellen, dan is de vraag: heb je gefoefeld of niet? Heb je effectief toestemming gekregen om de rechten te gebruiken van het nummer van John Holiday, een Amerikaanse zanger? Ze gebruikte, naar het schijnt, een stuk van Moonraker van John Holiday in haar nummer Alien Superstar van 4 jaar geleden. Maar of dat nu waar is of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. Yes. Met dit nummer is er niet gefoefeld.

0: deze Beyoncé wordt aangeklaagd vanwege het gebruik van een sample in haar nummer Alien Superstar van 4 jaar geleden. Ik denk dat, ja, dat zijn dat toch vijgen na Pasen, maar bon, blijkbaar is dat een dingetje. Dit nummer is al iets ouder hoor, 23 jaar ondertussen, Crazy in Love. 11:30 ondertussen en er zijn 3 plaatsen op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de E40 Brussel-Luik. Daar moet je 12 minuten bijtellen tussen Boutersum en Helesin. Daar zou er een defect voertuig staan. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 8 minuten daar tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En tot slot op de E313 richting Antwerpen 6 minuten daar tussen Randst en Antwerpen-Oost. En als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
0: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
0: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
0: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
0: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

Turn Me On van Rocha, dat klinkt als een solo-project, maar dat is het absoluut niet, want ze zijn twee broertjes, Nima en Ramin. Zo meteen bij Top, een artiest in de geschiedenis die de grens van 1 miljard dollar overschreed met slechts één concertreeks. Veel centjes komt eraan in de Loud Luxury Remix.

0: Hey mama's en papa's.
1: Wij zijn Tarzan.
2: En Jane.
3: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
0: Wij hebben de oplossing.
2: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
1: komen de kids een dagje ravotten.
2: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
1: Je komt toch eens langs, hè?
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
7: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
8: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
9: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
10: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
11: Maar nee, ik wil parket.
10: Tegels.
11: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
10: Goed idee.
11: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
10: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
11: Check isolatievloer.be.
9: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.

State of Ophelia in de Loud Luxury remix van Taylor Swift, die op dit moment 6 weken getrouwd is. Ze heeft ook nog maar net $1 miljard verdiend aan 1 concertreeks, de Eras Tour. Ja, ik denk dat het keigoed gaat met Taylor Swift, dat ze weinig kopzorgen heeft. En de vraag die iedereen dan waarschijnlijk gaat stellen is, wanneer wordt ze zwanger? Ja, getrouwd en dan is waarschijnlijk de vraag bij heel veel mensen, wanneer komen dan de kindjes? Ja, dat is een logische vraag. Ik weet niet of het snel gaat gebeuren en wat haar plannen zijn, maar 1 ding staat vast. Ze zal zich waarschijnlijk focussen op haar lievelingsgetal. 13, ze heeft daar een obsessie mee, dus waarschijnlijk gaat het kind dan moeten geboren worden op de 13er of zo. Ja, Taylor Swift kennende, zou dat nog wel eens kunnen lukken? Alhoewel, geld speelt daar eigenlijk geen rol meer dan natuurlijk. Die Die van Shakira en Burna Boy komt eraan na deze Timber.

Shakira en Burna Boy die doen het heel goed in onze tophit 40. Staan ergens in de top 5. Als je wil weten waar, dan moet je straks luisteren naar de replay van de tophit 40 tussen 1 en 4 bij Jonathan. Voilà. En wat wilde ik nog zeggen? Ja, morgen ben ik hier ook opnieuw tussen 10 en 1. En dan kan je voor 29 augustus Land of Love tickets winnen. Land of Love gaat door in Torhout. En ja, voilà. Een man die daar zeker gaat bij zijn op Land of Love in Torhout. Dat is deze beter DJ Licious op de Earth Stage. Ja, ik kan in één keer niet meer spreken. Dus tijd om even een pauze in te lassen.

als het praten niet meer lukt, dan moet je drinken. Klein slokje water. Ja, iets straffers, dat kan natuurlijk niet tijdens het werk, maar jij mag dat wel op de feestdag vandaag. DJ-licious dus volgende week, op 29 augustus in Torhout op Land of Love. En jij kan morgen tussen 10 en 1 een duo-ticket winnen voor Land of Love. Straks na de top headlines, Alesso en Katy Perry, ook de

0: meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE app. Top, we make you move. Top. Dit is Top.
1: De middag is gearriveerd. Tijd voor de top headlines van 12 uur. Die krijg je van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik die krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Ede is in de Hoge Venen.
3: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
2: Door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. Er is een tweede Belgische in verdenking gesteld voor de verijdelde aanslag in Parijs eind maart. Dat meldt het Franse antiterreurparket. Het gaat om een vrouw van 23. Ze wordt onder meer verdacht van het bezitten en vervoeren van explosieven. Eerder werd al een Belgische vrouw van 24 in verdenking gesteld. Het doelwit van die aanslag was het gebouw van Bank of America in Parijs. De Franse politie kon gelukkig op tijd ingrijpen. De VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken, eens Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er passeren. Dat zei Trump in een speech.
4: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
2: Ja, maar dat pikt Iran dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door de ruzie stijgen de prijzen. En sport op het EK zwemmen in Parijs heeft Sarah Dumont zich geplaatst voor de halve finales op de 200 meter vlinderslag. De 11e tijd van alle deelnemers was genoeg. Ook Florine Gaspard gaat door naar de halve finales op de 50 meter schoolslag. Zij zwom de 5e tijd. En bij de mannen gingen Vincent van Hooijdonk en Noah Verret eruit in de reekse van hun discipline. Van Hooijdonk zwom wel een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag. Het vorige stond al 17 jaar op de tabellen. Zo'n 500 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish bereikt. Onder hen deze moedige stappers.
5: Afzien, mijn benen zijn echt pop. Eerste keer en laatste keer.
6: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is het eigenlijk het enige dat mij wel op het einde part af heeft gespeeld.
5: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
2: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. En meer dan 1.300 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, die is ruim over half weg en heeft nog tot ongeveer 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken, enkele buien en rond 25 graden.
1: 4:12 en op 3 plaatsen verlies je op dit moment meer dan 10 minuten. Dat is op de E40 richting kust. Daar moet je een 30 minuten extra tellen tussen Nevelen en Beren. Er zou daar een ongeval gebeurd zijn. Dan ook probleem op de E34 richting Knokken. 20 minuten daar tussen Maldegem en Polderken. En tot slot op de Antwerpsring richting Gent. 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En als je dan toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
0: Dit is Top.
1: Ja, of kon ook 10 minuten zijn. Maar bon, hoe zou het met Ruben van Gucht zijn? Want die is ook aan die dodentocht begonnen. Zometeen een update over zijn deelname.

23 weken in de tophit 40, ex-nummer 1 hit, maar ze blijven zakken op 11. Straks hoor je ze opnieuw in de replay, de Bauza en Magnetic. De dodentocht is volop bezig. Er zijn al een paar mensen die de finishlijn hebben gehaald. 100 kilometer wandelen of stappen. Of misschien wel lopen, want sommige mensen lopen dat dus ook aan een serieus tempo. En ik vroeg me gewoon af hoe het met Ruben van Gucht zit, want die heeft dat gisteren op zijn socials gepost, dat hij meedoet in een fluo topje. Ja, een fluo mouwloos t-shirtje, of hoe moet ik dat zeggen? Heel sexy. Ja, ik ben het gaan checken op de 100 kilometer, de dodentocht. En ik moet zeggen, ja, hij heeft het niet slecht gedaan, maar hij is er al wel mee gestopt. Ja. Om 2:30 deze nacht is hij eruit gestapt na 36,3 kilometer. En dan is hij waarschijnlijk naar huis gegaan. Het was niet zo ver van zijn thuis, hè, de 100 kilometer, de dodentocht. Maar het zijn misschien wel zware nachten voor Ruben, die net papa is geworden van Florence. Dus ja, misschien ideaal om gewoon te gaan rusten. En ja, alles komt goed, hè. Dat weten we ondertussen ook al bijna 30 jaar. It's Gonna Be Alright, een nummer uit 1996. Dit is Deep Zone en daarna Another. En Emily Warren en Silver Lines komen er zo aan.

0: en Emily Warren.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, laatste deel van de zomervakantie is ingegaan. De exit is zichtbaar vanaf maandag. Jeroen en Koen opnieuw in de ochtend. En het gaat weer heet worden vandaag, 30 graden. Misschien heeft het bij jou in de buurt al geregend. Deze ochtend, als ik naar de studio reed van Top, dan heb ik toch al wat plasjes gezien. Dus het kan zijn dat de natuur daar bij jou thuis beter ook deugd van heeft gehad. Maar het is warm vandaag. En ik check voor jou elk weekend op zaterdag en zondag hoe druk het op dit moment aan de kust is. En op sommige plaatsen is het best wel druk. De Pannen bijvoorbeeld, daar zijn er vandaag heel veel festiviteiten en ook een gigantische rommelmarkt. Middelkerken ook zeer druk, kleurt rood. Met vanavond daar het vuurwerk rond 10 uur aan Silt. En in Westende, dat eigenlijk ook hoort bij Middelkerken, daar is er vandaag een braderie, dus daar is het ook enorm druk. En in Knokken, daar kleurt het ook rood. King of the Beach wordt daar vandaag gehouden. Dat is een beachvolleytoernooi, dus daarmee dat het daar ook iets drukker is. De rustigere plekken aan de kust zijn De Haan en Kokzijde. En ik heb ook meteen het verkeer geregeld. Als je toch nog wil vertrekken, de treinen zijn oké, voldoende zitplaatsen. Maar als je met de wagen gaat, opgelet, de E40 tussen Drongen en Beernum, problemen daar een half uur al. En op de E34 ook die andere weg naar de kust richting Knokke, 20 minuten tussen Maldegem en Polderken. Maar ik zou zeggen, geniet ervan als je naar de kust gaat.

vallen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal Vitamine en Huidverzorging 1 plus

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Origineel is dit nummer van Tame Impala en het werd onder handen genomen door een Nederlander. Hij ging eerst door het leven als Maurice West. Zijn echte naam is Maurits Westveen en sinds een paar jaar gaat hij door het leven als Mau P. En hij maakte dus de remix van The Less I Know The Better. Ja, die Mau P of Maurits Westveen, dat is een krak hoor. Hij remixt ook voor grote sterren zoals bijvoorbeeld Madonna, ook Calvin Harris. En hij doet het ook dus nu ook met de nummer van Tame Impala. En die grote sterren zijn hem daar dankbaar voor, ja? Je moet het maar kunnen. Stel dat jij een geweldige remixer bent en je hebt de nummer ook onder handen genomen, dan moet je snel naar onze website topradio.be, want vanaf binnenkort in de werkweek kan jij jouw remix laten horen in de Beat Blender. Ja, hoe tof zou het zijn als werk van jou wordt gedraaid op de radio. De Beat Blender staat op onze homepage. Ga daar maar eens kijken wat je moet doen om jouw track te laten horen in de avondspits bij Top. Heel veel succes daarmee!

0: Dance met drie puntjes. Gemaakt door Slater met drie keer de Y, de Amerikaanse die op 28 oktober naar Trix in Antwerpen komt. Wil je gaan? Ben je eraan? Want je staat op de wachtlijst. Zeer populair hoor, die Slater die je net hoorde, ook bij top in de playlist gekropen. Ondertussen 1:01 geworden en er zijn drie plaatsen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. De ergste plek is op de E40 richting Kust. Daar moet je een uur extra tellen tussen Drongen en Beernum. Komt daardoor een ongeval, dan ook problemen op de E34. Zelzaten Knokken, 11 minuten daar tussen de Koning Albertlaan en Polderken. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen West. En als je dan toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 10 minuten.
1: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schatje, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pinda's en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Pannenkoeken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Zeg, de Vos.
8: Ja, Lemmes.
7: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
8: Oei, wat doet hij er zo op?
7: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
8: Ja, en?
7: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Lemmes.
11: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
12: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
11: Wat bedoelde?
12: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
11: Dat zal wel.
12: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
11: Echt?
12: Dus? Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

het was een van de weinige artiesten die zoveel jaar geleden tegelijkertijd DJ'de en haar nummers live zong. Sonja Marina Clark, ofwel Sonique. En daardoor wordt ze bekeken als een enorm cultfiguur. It feels so good. Ja, dat hoop ik ook voor jou. Zometeen krijg je trouwens weer een budgettip van Kelly. Die kwam langs bij Brian in de ochtend op donderdag om de zomer zonder centen door te komen. Of toch wel budgetvriendelijk. Dat is voor zometeen.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen side job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
6: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op

0: Zwart Brederen of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
1: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
2: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
1: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
3: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.

0: Be careful what you wish for, Lucas, Steve en Alida. Ja, daar moet je altijd mee oppassen. Maar je kan toch mooie dingen wensen zonder dat het heel groots moet zijn. Ik kreeg net een berichtje binnen van Yannick, Sharona en Juliette. Die gaan geen dodentocht doen. Die zijn dat alleszins niet aan het doen. Wel een veel grotere tocht, 1200 kilometer. Natuurlijk niet te voet of aan het lopen, maar ze zijn onderweg. Vanuit Saint-Tropez naar huis. Om 7 uur vanochtend zijn ze vertrokken met top natuurlijk erbij. Ik zou zeggen, ja, een fijne thuiskomst. En misschien ben jij ook onderweg. Ik heb nog iets voor de laatste 2 weken van de zomervakantie.
1: Zomer zonder centen.
0: Want geef toe, zeker als je op vakantie bent geweest, heb je wel wat centjes uitgegeven. De zomer is duur, maar ook met een beperkt budget kan je heel wat. Dat is wat onze Kelly elke week bewees bij Brian in de ochtend van Top. Je vindt trouwens al die budgettips van de afgelopen weken in de Topradio BE-app of op onze website topradio.be. Deze week had Kelly het over het feit dat niet alles fancy moet zijn.
2: Wij willen altijd zo spectaculaire dingen voor onze kinderen. Maar eigenlijk, ik merk deze zomer, die houden gewoon van eenvoud. Als jij thuis bent en je speelt daar eens een gezelschapsspelletje mee doorheen de dag. Of je gaat naar het bos en je gaat een keer gewoon stenen zoeken in plaats van gewoon eens te wandelen. Die

0: zijn daar eigenlijk het meest gelukkig mee van allemaal.
1: Oké, stenen en een gezelschapsspel, dat is inderdaad budgetvriendelijk. De laatste tip van Kelly vind je dus op onze website of in de Top Radio BE-app. Dat was meteen ook de laatste tip, want vanaf maandag dan zijn Jeroen en Koen terug in de ochtend. En ook dat wordt natuurlijk heel tof. Dit is ondertussen nog Ellie Goulding en Burn.

woont niet in Antwerpen, maar anders zou het voor haar moederdag zijn. Mama van twee, Ellie Goulding en Burn. Ik zou zeggen, maak er nog een geweldige zaterdag van. Straks de tophit 40 om 1 uur. Ook Jens Wilde houdt jouw gezelschap. En ook Top Schaamteloos met Jeroen Goris. Je weet het, je kan top overal mee naartoe nemen. Via de Topradio BE-app. En daar vind je trouwens ook al onze andere zenders. Dat zijn er heel veel. Aan jou de keuze wat je wil horen. Ga het zeker even checken. Zometeen CNC Music Factory nog met Gonna Make You Sweat. Zo was het. Maar eerst nog The Weeknd.

0: Het is 1 uur, je bent weer helemaal mee met het belangrijkste nieuws. Top headlines krijg je van Niels.
1: Goedemiddag. Er worden extra middelen ingezet om de natuurbrand in de Hoge Venen te blussen. Onder meer een derde blushelikopter. De brandweer in Luik krijgt steun van andere korpsen, onder meer uit Limburg. En ook heel wat boeren komen helpen. Journaliste Demi van den Eyde is in de Hoge Venen.
2: We zien hier de ene na de andere blushelikopter voorbij vliegen. We hebben ook al landbouwvoertuigen de richting van de brand zien uitgaan om zo met die waterreserves hulp te bieden. En ook Defensie heeft brandweervoertuigen naar hier gestuurd om die brand onder controle te krijgen, wat nu dus absoluut nog niet het geval is.
1: Ja, door die brand in de Hoge Venen is al zeker 900 hectare natuur vernield. En de wind is ook gedraaid, waardoor het vuur zich nu verspreidt in een andere richting. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is gisteravond geschoten. De politie vond 2 kogelhulzen, maar er vielen geen slachtoffers. De dader is intussen ook opgepakt. Agenten vonden het wapen bij hem thuis. Het parket onderzoekt nog de aanleiding voor die schietpartij. En de VS en Iran maken opnieuw ruzie over de straat van Hormuz. Amerikaans president Trump wil er Amerikaans grondgebied van maken als Iran verslagen is, zodat de VS kan bepalen welke schepen er kunnen passeren. Dat zei Trump in een speech.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
1: Maar Iran pikt dat dus niet. Daar zeggen ze dat de straat van Hormuz Iraans grondgebied blijft. Het is een van de belangrijkste handelsroutes voor olie en gas ter wereld. Door die ruzie stijgen de prijzen. De toptransfer van Unionspeler Anan Kalaili naar het Engelse Crystal Palace is helemaal rond. Kalaili tekende er een contract tot 2031, dat melden beide clubs. Kalaili is 21 en was vorig seizoen een van de smaakmakers bij Union. Dat zou 30 miljoen voor hem krijgen, meteen de duurste uitgaande transfer ooit voor Union. En zo'n 800 deelnemers aan de dodentocht hebben intussen de finish gehaald. Onder hen deze moedige stappers.
4: Afzien, mijn benen zijn echt op. Eerste keer en laatste keer.
5: Goed eigenlijk, alleen ik heb echt superveel blaren. Dat is eigenlijk het enige dat mij wel op het einde parktaf heeft gespeeld.
4: Niet zo goed, want na 30 kilometer kreeg ik kramp in mijn kuiten en die bleven maar. Maar ik heb doorgezet en ben ik toch gefinished met 13 uur. Ik ga thuis mijn compressieboots aan doen en een lekkere badje en dan slapen.
1: Bijna 13.000 mensen vertrokken gisteravond voor die 100 kilometer. Meer dan 2.000 van hen gaven onderweg op. Wie nu nog bezig is, is ruim over half weg en heeft nog ongeveer tot 9:30 vanavond om Bornem te halen. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst zon, later meer wolken, maar het blijft zo goed als droog bij 26 graden. Vanaf maandag opklaringen en wolken. Enkele buien en rond 25 graden.
0: De langste vertraging onderweg met een mega lange file richting de kustterte. Als je daar door moet, komt er ongeval op de E40 ter hoogte van Nevelen. Je schuift eraan tot Beernem en dat kost je 1,5 uur. File is er ook richting Antwerpen op de E313 tussen Maschoven en Antwerpen-Oost. Moet je er 20 minuten langer rekenen. En op de E314 richting Genk liggen er voorwerpen op de weg tussen Houtgalen-Helchteren en Park Midden-Limburg. Kost je daar ook een kwartier. Maar elders in de file zou je op dit moment minder dan een kwartier mogen verliezen.

0: Jan van Hulpeten.
1: Hallo weekends en wat voor een weekend. Een zomerswarm weekend. Alweer met twee zondagen deze keer. Ja, het is iets wat anders, hè. Vandaag een feestdag, onze lieve vrouw Hemelvaart. Een feest is trouwens eigenlijk altijd als je top luistert, hè. Zeker met een overzicht nu van die allerbeste hits van dit moment. De populairste toptracks. Welke tophits hebben de voorbije weken het meest gedraaid bij Top? Je krijgt ze van mij op één rij opgeplaatst van 40 naar 1. We pikken de draad trouwens weer op van de vorige tophit 40 van vorig weekend. Met op de derde plaats Prospa.
0: Twee.
1: Die was voor Edge of Desire van Jonas Blue. Bovenaan hadden we Hugo Ultranate.

0: Moving to the Sun op nummer 1 vorige week.
1: Is de tophit 40.
0: En is dat zelfs met een zonsverduistering opnieuw het geval? Wel, dat houden we nog even in spanning. En tot 4 uur. Zolang gaan we samen aftellen, Yannick. En krijg je meteen de 40 beste tophits van deze week op je zondag, zaterdagmiddag. Af, het maakt niet uit. Het is feest bij top. Voor Kaiko is er deze week wat feest en wat minder feest. Het is zeer goed nieuws en wat minder goed nieuws. Het is zeer goed nieuws. Dat volgt later nog in deze tophit 40. Maar we starten met het mindere nieuws. Want hij valt met één van zijn tracks terug tot op de allerlaatste plaats. Maar hey, deze Save My Love staat er toch nog in.

0: somebody else.
1: Voilà, hij is eraf. De kop is eraf van de Top Hit 40 met Kygo en Khaled. En nu mag de hitspot op K2 en John. 39 in de Top Hit 40. Turn the lights off.

0: Offenbach en Star Sailor. Four to the floor op 38. 37 stond er vorige week nog niet in. Is dus nieuw. Maar eigenlijk klopt dat ook niet voor de 100%. Want een van die artiesten hoorde er net nog in het overzicht van de top 3 van vorige week. Misschien wel nummer 1 straks, want stond vorige week op nummer 2. Jonas Blue met Edge of Desire. Een mega populaire track die je niet alleen maakte, Jonas Blue. Hij deed dat samen met Malif. Wel, die Malif is druk. Want samen met Carlita maakt hij ook deze zomerse track. Solar Skin.
1: Dit is nieuw in de Top Hit 40.

0: opvallende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
5: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
7: Check voor vertrek.
8: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
7: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
8: Check.
9: Alle Drico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
10: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
11: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
12: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
11: Ja, ik weet het.
12: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
11: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
13: Your summer beat.
14: Top.
13: We make you move.
14: 36.

Er zijn drie nummers die deze week meer dan 30 weken in de top 40 staan. Offenbach, Miles Away, 33 weken. Kato & John, Turn the Lights Off, 32. En ook deze Thomas Gray, week nummer 31 voor Rumors. En daar gaat Robin Schulz niet aan komen aan die 30 weken. Week 10 en hij moet alweer naar beneden met deze Better Times 35.

Opnieuw verliest voor Better Times van Robin Schulz. Maar heeft wel een opvolger klaar, Robin Schulz. En die hoor je zo meteen, want je kan er al even van proeven in Top Fresh. Er is trouwens een heel bekende sample, maar dat is allemaal voor verderop in deze lijst.

0: in de Top Hit 40. De track die er al langs van allemaal in staat. Zometeen 33 en ook week nummer 33. Het kan niet toevalliger zijn voor Miles Away en Offenbach. Het gaat nog altijd langzaam op de E40 richting kust tussen Drongen en Beernem. 1 uur lang aanschuiven. E313 ook aanschuiven richting Antwerpen. 20 minuten extra tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En nog naar Antwerpen file op de E19 van Mechelen-Noord tot Rumst. Sta je 15 minuten in de file. Elders onderweg in de file kom je er sneller voorbij met minder dan een kwartier verliestijd.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes. Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste

0: Olive, Kygo, David Guetta, Hugel, Bibi Rexha, Sam Harper, Marshmello en ook deze Offenbach die hoort erbij bij het slechte clubje van artiesten die meer dan één track in de lijst staan. We hadden al met Star Sailor, Four to the Floor op 38. Op 33 ook nog eens Offenbach met Miles Away. In 2023 was dit de zomertune. Ja, dit was toch echt wel de zomerdance tune van 2023. En dan denk je, waar blijft die volgende? Wel, 3 jaar later is er een nieuwe grote goede poging van Peggy Kuhl. Want ze komt binnen als hoogste met Woman.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Top Hit 40 Overzicht. 40.
1: Ja, er moet helaas altijd iemand de laatste zijn, maar het verzacht als je weet dat jouw nieuwe track straks nog super kan scoren. Kago en Khalid, Hekkensluiter, Save My Love.
0: 39.
1: De 32e week tot het 40 voor K2 en John. Turn the lights off.
0: 38.
1: Offenbach, Star Sailors, zitten bijna aan de grond. Twee trappen lager van 4 to the floor.
0: 37.
1: De eerste nieuwe past helemaal bij de hitgolf nummer 3 van deze zomer. Carlita en Malif en Jasper met Sora Skin.
0: 36.
1: Thomas Gray verliest twee stekken.
0: 35.
1: Robin Schulz scoort niet zijn beste hits.

0: nog wat van die plaatsen volgende keer. En dan gaan we Jennifer Lopez en David Guetta echt moeten saven. Min 6 en zo op 34.
1: 33.
0: Net als vorige keer is die van Miles Away, Offenbach, 33 dus.
1: 32.
0: Hoogste nieuwkomer Peggy Goo wil dolgraag een nieuwe zomerhit scoren met Woman.
1: 31.
0: Eentje erbij, zoveel krijg je erbij. Justy en Sam Harper met Just a Little.
1: De top hit 40.
0: Weet je, Sam Harper die mag zo meteen nog eens en staat op 30, ook met Gabriel Ponte. Die krijg je hier snel in de top hit 40 bij Top.
1: Stop. We make a move.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wieder recht een jong camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Hey mama's en papa's.
7: Wij zijn Tarzan.
8: En Jane.
7: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
6: Wij hebben de oplossing.
8: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
7: komen de kids een dagje ravotten.
8: In de binnen- en buitenspeeltuin. Tarzan en Jane in Heuse Zolder.
7: Je komt toch eens langs, hè?
5: Allee, serieus.

0: van Widerma, je kan u net een zak slimmer. Pardon.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde. Bommetje of rustige duik.
4: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
3: Meer info. dm-zwembaden.be.
5: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
6: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
7: Our Dreams!
8: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
9: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat? Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
10: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.
11: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
12: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
13: Sta je nu weer in de file en ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top

Een dubbele portie. Sam Harper, hij stond op nummer 31, zo net ook op nummer 30. Words en vooral veel happy beats in de top 40 met Sam Harper, hier met Gabriel Ponte. Talk about. Ja, er waren hardnekkige geruchten dat Madonna volgend jaar een van de headliners van Glastonbury zou worden. De festivalorganisator vertelde gisteren dat ze niet komt, helaas. Madonna wel in de top 40, staat op 29.

0: Dit is Stop!
1: Het droge zomerweer heeft helaas ook een keerzijde. Ook bij ons staat die mooie natuur in brand. Nieuwsupdate krijg je van Niels.
2: Goedemiddag. In de Hogevenen is nu al 1600 hectare natuur vernield door de zware brand die daar gisterenmiddag uitbrak. De brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle en vreest dat ze nog dagen zullen moeten blussen. Ons land vraagt daarom hulp aan andere Europese landen, onder meer om extra blushelikopters te krijgen. Journaliste Demi van den Ede.
3: Die zouden het allemaal veel makkelijker kunnen oplossen, maar heel Europa staat in brand. Dus elk land kan zelf heel zijn blushelikopters heel goed gebruiken. Dus dat maakt het moeilijk om die tot hier te krijgen. De vraag ligt nu bij Nederland, maar daar is nog geen beslissing genomen of die daadwerkelijk tot hier zullen geraken.
2: Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen al op weg naar de Hogevenen. Het slachtoffer van de brand op een camping in Grobbendonk eergisteren is wellicht een man van 55 die in de chalet verbleef waar het vuur ontstond, dat zegt het parket. Zijn identiteit ligt nog niet helemaal vast, maar de familie van de man is wel al op de hoogte. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde nog een derde. Het parket onderzoekt de oorzaak van de brand en sluit kwaad opzet niet uit, maar ook een ongeluk is nog mogelijk. En de wielerronde van Portugal gaat voort, maar de vieringen worden serieus beperkt en de reclamecaravaan wordt ook geschrapt. Aanleiding daarvoor is de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. Zijn ploeg komt vandaag ook niet meer aan de start daar in Portugal. Finlay is de jongere broer van ex-Europees kampioen tijdrijder Joshua Tarling. Vanmiddag wisselend bewolkt en kans op onweersbuien tot 31 graden. Vanavond en vannacht klaart het dan op. Morgen eerst nog zon, later meer wolken, maar het blijft wel zo goed als droog bij 26 graden.
1: Waar vertraag je onderweg? Richting kust is dat op de E40 met gelukkig toch al minder lange files dan daarnet. Toen was het nog meer dan een uur, zelfs tot anderhalf uur. Nu nog 25 minuten tussen Drongen en Beernem. Op de E313 naar Antwerpen is het ook aanschuiven tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 15 minuten. En nog eens 15 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Elders onderweg in de file verlies je gelukkig minder tijd, minder dan een kwartier.
0: Dit is Top! Van Helleputten.
1: Het is feestdag, dus we mogen er zeker vast eentje op drinken. Waarom niet, hè? Another drink, Marshmallow, staat op 27.

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad.
1: Top hit 40.
0: Had jij dit vooraf durven voorspellen dat het een tropische zomer zou worden? Sinds gisteren officieel hittegolf nummer 3 in Ukkel, bijna 36 graden alweer. De zomer van 26 is loco loco, toch? Hè? Ideale zomer wel voor de festivals ook. Summer Beats van Top in zomer 26, nu met Gordo en Reinier Sonneveld. Ze zakken wel in de Top Hit 40. Ze staan 24.

Light It Up. Het is ook uitkijken naar najaar als je Milk Inc. fan bent. 23 en 24 oktober, AFAS Dome. Daar sneuvelt dat tak tweemaal toe, hè, met 30 jaar Milk Inc. die er gevierd worden. Het gaat er een behoorlijk feestje worden. En deze zomer gaat het ook zonder dak. Hè, op een wei bijvoorbeeld, op een grasland of in een feesttent. Nog deze maand op Beveren Buiten, Milk Inc. De Druivenfeest in Overijse. Fairway Festival in Edegem. En volgende week Milk Inc. live op Poeke Davert in Aalter is dat trouwens. Zeg, voor Alesso moet je wel gaan reizen. Als je Tomorrowland gemist hebt, moet je naar Ibiza. Alesso treedt erop op 31 augustus zonder One Republic. In deze top 40 doen ze het wel samen en supergoed hoor. Ze krijgen er een plaatje bij. Op 22 is dit Alesso, One Republic, In Your Eyes.

0: Stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Top Hit 40 Overzicht. 30.
1: Top 30 won met Gabri Ponte en Sam Harper.
0: 29.
1: Queen of Pop stijgt 1 plaats. Dan Satiria, 29.
0: 28.
1: Bless daalt er 3, Terms and Conditions.
0: 27.
1: En Marshmello en Kelsey stijgen 10. Daar mogen ze toch wel iets op drinken, zeker. Hè? Another Drink.
0: 26.
1: Human, dan toch niet de festival dance hit van de zomer van 26. Trio David Guetta, Third Party en John Martin verliest 4 plaatsen.
0: 25.
1: Wel on the right track met de plus 4, Swedish House Mafia. Happiness is so sad.
0: 24.
1: En dan weer een paar dalers te min bij Gordo en Renier Sonneveld. Loco Loco.
0: 23.
1: My medicine. En een min bij Milk Inc. Medicine.
0: 22.
1: Kleine wins voor Alesso en One Republic. Plus 1 voor In Your Eyes.
0: 21.
1: Hugel en Salto staan nu 21. En vorige week was dat nog mooi. 16 voor Jamaica. Bam bam.
0: Dit is stop.
1: En nu... En volle borst gaan meezingen met deze Kamerad Be Mine.

0: straks in de Top Hit 40. Het voordeel van meerdere tracks in de lijst hebben, daarnet was hij een van de verliezers met Human, verloor hij plaatsen. Maar kijk, met Sad Girls gaat hij wel winst boeken. Sad Girls hoor je zo meteen op 18 met Bebe Rexha. Twee vertragingen van onderweg, minstens 15 minuten. Het gaat langzaam op de Antwerpse ring naar Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Deurne verlies je 15 minuten. Hetzelfde verliestijd op de E40 richting Brugge tussen Nevelen en Aalten. Dat betekent als je in een ander file momenteel staat, dat je er minder tijd verliest. Minder dan een kwartier.
1: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.

plus 1.18. David Guetta en BB, Sad Girls. Zeg, nu de meeste supermarkten op een feestdag dicht zijn, mis je misschien zo de proevertjes onderweg. Maar geen nood, je krijgt er zometeen eentje van mij. Zometeen in Top Fresh, de gloednieuwe track van Robin Schulz. En je mag die meteen dan ook gaan beoordelen. Maar eerst, fluweelzacht, robijnzacht zeg maar, Repeat It. Dit is samen met Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Na Ed Sheeran is er opnieuw een wereldster die met hem samenwerkt. Niemand minder dan U2 maakte Martin Garrix Fireflies. Die is trouwens ook al uit. Repeat It. Samen met Ed Sheeran, Martin Garrix staat deze week op nummer 17. De vraag is, mogen we de volgende track wel eens herhalen? Of heb je zoiets van, nee, één keer en dat is meer dan voldoende?
1: Top Fresh. Nieuw in de playlist van Top.
0: Nieuw in de playlist van Top is de nieuwe single van Robin Schulz. Je hoorde hem er net al passeren op 35 met Better Times. Maar die is op zijn terugweg. Dus dan denk je meteen tijd voor een nieuw materiaal. Wel, heeft dat al klaarstaan? Heeft dat al helemaal klaargemaakt? Nu, het is wel een track deze keer. Hij doet het niet zo vaak, Robin Schulz, maar deze keer wel. Hij gebruikt een sample van een grote dancehit. En het is er eentje van, nou, een jaar of 20 geleden. Ik heb hem al getwijfeld, want hij stond onlangs nog in de Summer Beat 1000. Het is iets wat je de hele zomer al hebt kunnen gebruiken. Nog een tijdje, denk ik. Een watermat, hè. Bullet. De vraag is nu, hoe klinkt de nieuwe versie die hij ervan gemaakt heeft? We zullen eens luisteren. Robin Schulz en watermat. Take it slow. En vooral, als je goed geluisterd hebt, vertel mij wat je ervan vindt. Open de Topradio BE-app en laat jouw score weten op 10 voor de nieuwe single.

Bullet van Watermat. Het is duidelijk herkenbaar, hè? Wat goed is, moet je misschien niet veranderen. Allee, vertel me even, hoe denk jij over die nieuwe versie van Robin Schulz? Deel je

0: Schatje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be. Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat

0: kan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Bommetje of rustige duik.
2: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
1: Meer info. dm-zwembaden.be.
3: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
4: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weer een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
5: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
6: Kansen krijgen op je werk.
7: Check.
6: Interesse in machines.
7: Check.
6: Goede werksfeer.
7: Yes.
6: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor, solliciteer dan op dewittevdc.be.
1: Nieuwbouw of renovatie?
8: Terras of poolhouse?
1: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
8: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.

0: kwalitatieve muziek.
1: Top Fresh. Dit is nieuw in de playlist van Top.
2: Dit is hem, de nieuwe van Robin Schulz, met Watermat uiteraard. Die bullet hoor je er echt wel sterk in. Take it slow.
1: Top Fresh, nieuw in de playlist van Top.
2: Maar ik moet wel zeggen, zeer goede reacties en punten in de Top Radio BE-app tussendoor gekregen de afgelopen minuten. Pieter zegt, goede nieuwe versie, dus knap gedaan. 9,5 op 10, net geen 10, dus echt bijna de maximum. Yannick is ook van, 8 op 10. Even kijken wat Ken schrijft. Ja, het is ferm gepikt, maar toch goed. Het kost een minpuntje voor originaliteit, maar toch ook een 8 op 10. Take It Slow is goedgekeurd en krijgt goede feedback in Top Fresh met een gemiddelde van 8 op 10. Dat is belangrijk, niet slecht, hè.
1: Dit is Top.
2: En dit kreeg lang het maximum score met een paar weken nummer 1. Bibi valt nu terug op 15.

Vorige week was een topweek voor Criss Cross Amsterdam. De nieuwe single dus sprong toen mega snel vooruit. Het was de sterkste stijger toen. En ook deze week beleven ze echt wel een topweekje. Helaas doet iemand wel nog beter dan die 12 plaatsen. Ze zijn misschien niet de sterkste sprinter, maar stijgen toch wel weer mooi door. Van 26 naar 14, Criss Cross Amsterdam. My, oh my. Oh my god.

0: Dit is Top.
1: Wie staat deze week bovenaan de top met 40? Het antwoord over minder dan een uur. Eerste top headlines van 2. Dag Niels.
2: Goedemiddag. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hajja Labib zijn 1 helikopter en 2 vliegtuigen onderweg. Het slachtoffer van de campingbrand in Grobbendonk eergisteren is waarschijnlijk een man van 55. Dat bevestigt het parket. Tegelijk is het nog niet 100% zeker over zijn identiteit. De brand vernielde 2 chalets en beschadigde een derde. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak. Kwaad opzet is nog niet uitgesloten. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannen- en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, werden vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. En de ronde van Portugal wordt doorgereden, ondanks de dood van de Britse belofte Finlay Tarling gisteren. Hij botste tijdens de 8e rit op een auto en overleefde die klap niet. De vieringen worden wel serieus beperkt en de reclamecaravaan wordt geschrapt. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Je verliest momenteel 15 minuten als je op de Antwerpse ring rijdt richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Elders onderweg verlies je minder tijd, minder dan een kwartier.
0: Dit is Top. Top Hit 40. Jonathan van Helleputten.
1: Belangrijk, ben je er klaar voor? Want we gaan eraan beginnen, hè? Dit is het finale uur van de Top Hit 40. 13 DJ-licious. En Milo, hè?
0: Dit is...

het is jammer, maar het is niet anders. Just remember, we're forever young. Deze week geen plaats meer in de top 10 voor Licious en Milo. Nu op nummer 13, maar Forever Young, dat blijft wel met op. Dit is top. En dit is nummer 12, Kevin Harris en Jesse, Satisfied.

Kevin was er dit jaar eindelijk bijna al die Tomorrowland Madness van de voorbije jaren. Kevin Harris voor een eerste keer achter de deks en boom. Kevin Harris op nummer 12. En de zomer begon half juni met een eerste hittegolf en de bouw staat toen op nummer 1. Ze bleef er maar liefst 9 weken, ondertussen wel uit de top 10.

0: eentje verliest voor The Second Voice. Let Me Be op 19.
1: 18.
0: Bibi Rexha en David Guetta doen er eentje bij deze week.
1: De 17.
0: Laatste weekend verliest ook deze week weer een paar plaatsen terug. Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It.
1: 16.
0: Happy Tune op 16, Joe Curry en Whisper.
1: 15.
0: X nummer 1, Bibi Rexha, New Religion.
1: 14.
0: Sterkste stijgers van vorige week en bijna ook deze week met een plus 12. Criss Cross Amsterdam, geweldig bezig. My oh my.
1: 13.
0: Delicious en Milo moeten de top 10 helaas verlaten deze week.
1: 12.
0: Stonden ze vorige week ook. Kevin Harris en Jazzy, Satisfy.
1: 11.
0: En ook top 10 is weg voor de Bausa, ex nummer 1, Magnetic. En sorry hoor, maar de top 10...
1: De top hit 40.
0: Dan moet je nog een paar seconden op wachten. Dat is niet erg, hè? Komt er zo meteen aan. Een paar seconden, echt. Het is niet langer.
1: Dit is top. We make a move.
2: Een stralende zachte huid, dat is de summer must-have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus

0: Op vloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

Gisteren was het zover. Becky G was waarschijnlijk wel razend benieuwd naar de allereerste reacties die zouden binnenkomen. Want gisteren heeft ze haar nieuwe album released, haar vijfde al. Baraja Bendita, gisteren released. Met ook deze track natuurlijk erop als een van de 17 nieuwe songs. En nou, positieve reacties, dat zeker vast. Sorry Papi, samen met Topic Becky G op nummer 10. Hè? Zoals je hopen, de top 10 van deze week. Zometeen, belangrijk moment in het belangrijk moment. In de top 40 van deze week. Want we hebben zometeen de sterkste stijger. Je hoort hier voor een paar minuten, maar ik kan nog niet verklappen wie het is. Dit is wel een belangrijke tip. Ik denk dat die tip al heel belangrijk is. Enfin, zometeen de nummer 8 is de sterkste stijger. Eerst Manuels en Brian V. Dit is 9. Where do I go?

0: Marshmallow was een knappe stijger met een plus 10 deze week. Crisscross Amsterdam hing daar nog boven met 12 plaatsen winst. Maar dat was toch nog niet voldoende voor de titel van de sterkste stijger van deze week in de top 40. Kago en Max overtroefden die klasbakken zo net. Een sprong van 16 plaatsen vooruit, van 24 knalde top 10 binnen. Take Me Back staat zo in week 3 al op nummer 8. En dat is fantastisch goed gedaan, toch?
1: Dit is top.
0: Tijd nu voor twee Belgische topartiesten. Beginnen met Last Frequencies.
2: We make you move.

0: straks in de Top Hit 40.
1: Straks nog een Belg. De beste Belg van de week, ondanks veel wolken vandaag. Toch Sola Sola, dankzij Henri PFR. Eerst een ultrakort overzicht van de vertragingen onderweg. Het is momenteel aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. 15 minuten verlies je tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Als je elders staat aan te schuiven, beter nieuws voor jou, want dan verlies je er op dit moment minder tijd. Minder dan een kwartier.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Koken.
4: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
5: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
6: Deze week kom je bij Spar voor...
7: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
6: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
7: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
6: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Vorige week was het Last Frequencies die als beste Belg op 6 stond. Die was gezakt naar 7. En nu is het Henri PFR. Hij staat op nummer 6. Maar kijk, ze staan toch mooi netjes in de top 10. Wie er nu de beste is, maakt allemaal niet veel uit. Dit is another 54 Ultra. Dit is jouw nummer 5.

0: Shakira is nog niet bye-bye hoor, want Die Die stijgt weer een plekje. Staat nu op nummer 4, dat was Shakira.
1: De top tune of the week.
0: De Bausa scoorde deze zomer hun allereerste wereldhit. En dat is eigenlijk nog redelijk zacht uitgedrukt. Want met een verblijf van 9 weken op de eerste plaats van de top 40 kan je toch wel stellen dat ze het ultra geweldig goed hebben gedaan. Maar de vraag is nu, kunnen ze bevestigen met de nieuwe track? Wij geloven er wel in dat de opvolger van deze Magnetic het zeer goed gaat doen. De opvolger staat de ganse week in de picture.
1: Dit is de top tune of the week.
2: De Bausa. Lose Myself.
1: We make you move.

0: vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser, monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
1: Hey mama's en papa's.
2: Wij zijn Tarzan.
3: En Jane.
4: Zin om iets leuks te doen met de kinderen?
5: Wij hebben de oplossing.
3: Terwijl jullie genieten van lekkere hapjes en drankjes,
4: komen de kids een dagje ravotten.
3: In de binnen- en buiten speeltuin. Tarzan en Jane in Heuze Zolder.
4: Je komt toch eens langs, hè?
0: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.

0: plaatsen zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
2: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
3: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu verleng de solde.
4: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
5: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chip.
6: R-Dreams,
7: de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
10: Amai, daar regent hier binnen.
11: Oh, zwaansnanny.
10: Jawel, er staan er niet meer in de living.
11: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
10: Dakmeester?
11: Ja.
10: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
11: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
12: Schatje, wat doe jij op die ladder?
13: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè.
14: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.

Top Hit 40 Overzicht. 10. Topic en Becky G openden de top 10 van deze week met Sorry Papi. 9. Manuals en Brian V vorige week nieuw in de top 10 en ze verstevigen die top 10 plaats. Where do I go? Gaan naar 9. 8. Kygo en Max zijn de sterkste stijgers. Take Me Back knalt de top 10 binnen van 24 naar 8. 7. En dan Belgen die een haasje overspringen. Last Frequencies van 6 naar 7. 6. En Henri PFR van 7 naar 6. 5. En andere 50 for Ultra doen hetzelfde met plek 4 en 5. Samen met Shakira bedoel ik dan. Talk to You naar 5.

0: En dan zitten we al aan het podium. De claimen opnieuw een top 3 met deze Free Your Mind, Prosper en Clooney. 2. En Jonas Blue en Malif blijven de runners-up in de top 40 deze week. Edge of Desire.
1: Wie staat deze week op nummer 1 in de top 40?
0: Het was heel veel rekenwerk, maar het was heel veel plezier natuurlijk dat we het gedaan hebben. Deze week werden alle airplays verrekend met enkel de 40 meest gedraagde, de 40 populairste die een plekje kregen in de top 40. Die heb je allemaal zo net gehoord, op eentje na. Want wat blijkt, net als vorige week, zijn Hugel en Ultra... Ultronate. Ik was even de naam kwijt. Hugel en Ultronate, het populairst van allemaal. Moving to the Sun blijft ondanks een zonsverduistering afgelopen woensdag gewoon netjes op de eerste plaats. Moving

0: Dit is Top!
1: Een upgrade van deze feestdag, daar ga ik zo meteen voor zorgen met Craig David. En Niels heeft het op headlines van 4 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Op de Hoge Venen ligt nu al 1600 hectare natuur in de as door de zware brand daar. En de brandweer krijgt dat vuur maar niet onder controle. Daarom vraagt ons land Europese hulp. Volgens Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib zijn 1 helikopter en 2 blusvliegtuigen onderweg. Ja, en door het vuur moeten de inwoners van Soerbrot zich klaarhouden om te evacueren. Dat laat de gemeente weten op zijn sociale media. Het dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. Op dit moment moet er nog niemand geëvacueerd worden. Maar inwoners moeten wel een zak klaarmaken met wat essentiële spullen en de auto al klaarzetten voor het geval dat... Zuid-Korea wil praten met Noord-Korea over een einde van de oorlog. Die is eigenlijk al meer dan 70 jaar afgelopen, maar er kwam nooit een officieel vredesakkoord. Maar de Zuid-Koreaanse president wil dat nu toch bespreken. Hij hoopt ook dat Noord-Korea stopt met het ontwikkelen van nucleaire wapens. Een reactie van Noord-Korea kwam er nog niet. En 2 keer goed nieuws van op het EK Atletiek in Birmingham. Ons mannenteam en ons vrouwenteam hebben zich kunnen plaatsen voor de finale van de 4x100 meter. De Belgian Falcons, dat zijn de mannen, die werden derde in hun reeks. De Belgian Rockets, de vrouwen, vierde. Beide finales worden vanavond gelopen. Afwisselend wolken en opklaringen. Op sommige plaatsen komt de zon erdoor, op andere plekken regent het. Het blijft wel vochtig en warm en tot 33 graden. Morgen droger met hier en daar kans op een bui en nog 27 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
1: Twee plaatsen waar je op dit moment 10 minuten of langer verliest op de weg op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 26 minuten komen erbij. En ook op de ring van Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 18 minuten. Sta je op een andere plek in de file, dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
0: Dit is Top. Jens de Wilde.
1: Met tickets voor Dance Festival Middelkerken dit uur. En uiteraard muziek die je wilt horen en waar je hopelijk niet van wakker ligt. Goedemiddag.

Hij stond 2 weken geleden op de Lokerse feesten in het voorprogramma van Diana Ross, zou je kunnen zeggen. Nu ja, in het voorprogramma is misschien wat oneerbiedig. Ze traden op dezelfde dag op, laat ik het zo zeggen. Al was Diana Ross natuurlijk gewoon de headliner die dag. Hè. Welkom bij Top op zaterdag 15 augustus, een feestdag en feestdagen die op een zaterdag vallen, dat vind ik altijd raar. Ja, daar heb ik het altijd wat moeilijk mee, want sommige winkels zijn open. Mijn vaste supermarkt bijvoorbeeld wel, gelukkig. Maar ik moest ook even in de action zijn. Dat was een beetje reclame, goed. Maar die was alweer dicht. Ja, kijk, dus let op als je vandaag nog naar een winkel of zo wilt gaan. Check het misschien best even op voorhand. Al zijn de meeste wel gewoon dicht, denk ik, buiten wat supermarkten. Wij zijn samen tot 6 uur vanavond met veel goede muziek. Waaronder deze Jax Jones, Where Did You Go?

Morgen staat hij op Weekend Dance in Zeebrugge, Maupi. Iemand die ik zelf ook eens heel graag zou willen zien. Gisteren zijn ze daar in Zeebrugge begonnen met Weekend Dance. Al zijn ze daar volgens mij nog aan het bekomen van David Guetta van vorige week. Want dat was natuurlijk een zot feestje. Zeg, in het weekend van Top blikken we heel de zomer terug met de Summer B1000 Flashback. En onze teller stopt vandaag bij nummer 424. Kan je niet wachten om te weten welke song daar staat? Wel op topradio.be vind je de hele lijst terug van de Summer Beat 1000. En deze stond er ook in. En best wel hoog, mag ik zeggen. Take Me to the Clouds Above van LMC en U2. Nu, bij Top.

0: Hallo Ken Kellett met Dive Into Me. Oké, het is vandaag een wat iets bewolktere dag. Wel nog warm, maar goed, gelukkig hebben we Koens. Die komt er zo meteen aan met Galaxy. En dat zorgt weer voor het extra zon zo meteen uiteraard.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale, nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Juice and Galaxy. In het weekend van Top blikken we heel de zomer terug naar de Summer Beat 1000 met een flashback. En onze teller stopt vandaag bij nummer 424. En daar staat deze. Que calor. Major Lazer samen met J Balvin en L Alpha.
1: De Summer Beat 1000 flashback.
0: Que calor betekent letterlijk wat een hitte. En dat is eigenlijk ook perfect voor dit nummer, want het gaat over de hitte in de discotheek, op het strand en natuurlijk ook op de dansvloer. Iets wat we gisteren allemaal keihard gevoeld hebben. Vandaag is het gelukkig al wat draaglijker. Maar eigenlijk vat die que calor wel de zomer van 2026 mooi samen. Wat een hitte. Major Lazer staat trouwens volgende week vrijdag op Pukkelpop. Ik ben alvast heel benieuwd. Kijk er naar uit. Dat is dus de perfecte opwarmer met die que calor uit de Summer Beat 1000.
1: Dit is Top, your summer beat. Summer Beat.

0: Feel It, Oh My Days, zo heet de nieuwe Cyril. 16:30 is het geworden op zaterdagmiddag. 2 vertragingen van 10 minuten of langer. Op de E17 vertraging door een ongeval. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West moet je 44 minuten bijrekenen. En ook op de ring van Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 25 minuten. Sta je op een andere plek in de file, dan duurt het normaal gezien niet langer dan 10 minuten. Zometeen David Guetta.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Pannenkoeken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels...

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Dit is Top.

0: Sweat van David Guetta en Snoop Dogg.
1: Dit is Top.
0: Trouwens, volgend jaar verschijnt er een officiële biografiefilm over het leven van Snoop Dogg. Die film zal vooral gaan over zijn jeugd en de opkomst van Snoop Dogg, die begin jaren 90 onder de naam Snoop Doggy Dogg zijn grote doorbraak beleefde. Weet je nog, het was heel Snoop Doggy Dogg, hè? En natuurlijk was het allemaal dankzij dat album Doggy Style dat zo populair was. Ik vermoed dat de opnames rond deze tijd of binnenkort zullen starten. De hoofdrol wordt gespeeld door Jonathan Davis, bekend van de Netflix-serie Outer Banks. Heel benieuwd naar die film, hoe die er zal uitzien binnenkort. Maar dat is voor volgend jaar. Nog eventjes wachten. Cassian nu. Come to life.

0: Alan Walker en Faded. Over een vijftal minuutjes kan je meespelen voor die tickets voor Dance Festival Middelkerken op 29 augustus. Ik vertel je zo meteen hoe je kan winnen na dit. Top! We make you
1: move! Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Schatje, wat doe jij op die ladder?
7: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
8: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
9: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
10: Yo gastjes, ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken, koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Maar hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
11: Amai, daar regent hier binnen.
12: Oh, zwaansnanny.
11: Jawel, er staan er niet meer in de living.
12: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
11: Dakmeester?
12: Ja.
11: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
12: Dakmeester.
11: Zwaans naar wie jij.
13: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
14: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
15: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
16: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

Eli Aux en Running Around. Top. De festivalzomer is nog lang niet gedaan, ook al zitten we ondertussen al over de helft. En als je nog geen plan hebt om die zomer af te sluiten op zaterdag 29 augustus, dan heb ik misschien wel een idee voor jou. Dance Festival Middelkerken, met op de line-up onder andere Reggie en Michael Amani. Ik geef nu een duo-ticket weg en daarvoor moet je eigenlijk maar één vraag kunnen beantwoorden. En dat is de volgende. Welke DJ staat bekend om die grote smileys met zijn tong uit de mond en kruisjes als ogen? Welke DJ staat bekend om die grote smileys met zijn tong uit de mond en kruisjes als ogen? Weet je het? Stuur je antwoord dan nu door via de Top Radio B-app. En misschien sta jij zaterdag 29 augustus wel op Dance Festival Middelkerken. Top.

0: Shinchuku bij Top. Frankie Rizzardo was dat. Top. Your summer beat. Oké, ik ga iemand gelukkig maken. We hadden daar net een duo-ticket voor Dance Festival Middelkerk weg te geven. Het enige wat je moest doen was een simpele vraag beantwoorden. Marianne, jij hebt meegespeeld. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Welke DJ staat bekend om die grote smileys met zijn tong uit de mond en kruisjes als ogen?
1: DJ Pat B.
0: Ja, dat is helemaal correct. Proficiat, blokkeer je agenda maar op zaterdag 29 augustus zou ik zeggen, want dan mag jij met een plus one naar keuze naar Dance Festival Middelkerken. Heb je al festivals gedaan deze zomer?
1: We zijn één keer naar... ik kan er niet op komen.
0: Oei, je bent de naam vergeten. Waar was het ergens? Je weet het niet meer. Oké, het is misschien wat moeilijk.
1: Nee, ja, maakt niet uit.
0: Maar jij hebt het wel al gedaan. Kijk, er komt nu nog eentje bij, dus op 29 augustus. Veel plezier, Marianne, en nog een fijne zomer, hè.
1: Keigoed, super, dankjewel.
0: Yo. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes. Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's

0: Martin Solveig en Intoxicated.
1: Dit is Stop!
0: Met een update van de natuurbrand in de Hoogeveen, nu in de top-headlines. Het is 5 uur, Niels praat je bij. Goedemiddag.
2: Een goedemiddag. De brand in de Hoge Venen is de grootste natuurbrand ooit in ons land. 1600 hectare natuur is daar al verwoest en het vuur geraakt maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is daar.
3: Het heeft een beetje geregend, maar dat heeft geen soelaas geboden. Mede doordat de windrichting eigenlijk de hele tijd verandert. Op die manier verspreidt dat vuur zich langs alle kanten en blijft het quasi onmogelijk om het ook onder controle te krijgen.
2: Intussen worden daar ook de eerste mensen geëvacueerd. In het dorpje Soerbrood zijn de hulpdiensten van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft opnieuw meer details.
3: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van het dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
2: Soerbrood telt iets meer dan 1000 inwoners. In Virginia in de VS zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietpartij op een universiteit. 1 iemand is in levensgevaar, dat bericht de lokale media. Volgens de universiteit is er sprake van meerdere verdachten. Meer informatie hebben we voorlopig niet. En sport, vanavond lopen onze 2 Belgische teams de finale van de 4x100 meter op het EK Atletiek in Birmingham. Zowel de Belgian Falcons, dat zijn de mannen, als de Belgian Rockets, de vrouwen. Een van hen is Rani Vinke.
4: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn.
2: En de ambities liggen hoog, vult Jani de Naaier nog aan.
5: We hopen natuurlijk wel op een medaille. Niet enkel hopen, ik denk dat ook echt wel in geloven. We zijn een supersterke ploeg, hebben allemaal heel goed gelopen deze seizoen. Nu vertrouwen bijgetankt, dus even rusten en dan terug gaan.
2: Ja, ze hebben nog een dikke 5 uur om uit te rusten, want rond 22:30 onze tijd is het zover. Het is wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het wel op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden. Met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: De file neemt ondertussen wat af op de E17 door dat ongeval daar. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West is het op dit moment nog 14 minuten extra aanschuiven. En ook vertraging op de ring van Antwerpen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar komen 11 minuten bij. Maar sta je op een andere plek in de file? Het zou kunnen, maar dan duurt het niet langer dan 10 minuten.
1: Dit is Stop!
0: 5 uur geweest.
1: Jens de Wilde.
0: Dan zeggen we, it's 5 o'clock en tijd voor een aperitiefje. Al serveer ik wel al een hoofdgerecht, denk ik, met de zomerrit van Another.

Daar straks nog gehoord bij Jonathan dat hij een plaatje is gezakt. Eindigde deze week op nummer 5 in de top 40. Dat is jammer zeg voor deze Talk to You van Another. Move into the Sun stond terug op nummer 1 van Jugal. Ook meer dan terecht natuurlijk. Hè. Zometeen heb ik voor jou Martin Garrix en Love. Matt komt eraan naar deze topclassic van The Chainsmokers en Halsey. Dit is Closer.

0: Wat krijg je als je een bekende hit in de blender gooit? Ja, openlijk iets heel lekkers. Wel, David Guetta kan dat bijvoorbeeld heel goed. Een voorbeeldje. Hij maakte met Bebe Rexha natuurlijk die remix van Blue.
1: Dit is Top.
0: Wel, ook dit najaar gaan we bij Top weer elke dag tijdens de avondspits aan de slag met een bekende hit. We nemen het origineel, gooien er een stevige portie dance over en kijken wat er uitkomt. En met de Beat Blender natuurlijk. En misschien staat jouw remix binnenkort wel tussen die van ons. Want ben jij producer of DJ en heb je een straffe remix gemaakt van een bekende hit? Kan een commerciële danceversie zijn, een stevige club remix of gewoon iets waarvan je denkt, dit moet Top echt draaien? Wel, stuur dan vandaag nog jouw remix door via topradio.be of de Topradio BF. En wie weet hoor je jouw productie binnenkort in de Beat Blender tijdens de avondspits op Top vanaf september. Het zou zomaar eens kunnen, hè?
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: De Bouwster. Lose Myself.
1: We make you move.

I Can Wait van Bob Sinclair en Kaisa. Ook een remix trouwens, hè. Zoals je zou kunnen insturen voor de Beat Blender. Deze is origineel dan weer van Florida. Whistle.

Alesso en Destiny. Is het jou ook al opgevallen? Een heel bekend logo is veranderd, gemoderniseerd. Je gebruikt de app vast en zeker. Ik vertel jou er zo meteen alles over. Na Milk Inc.

0: In My Eyes van Milk Inc. De files nemen gelukkig wat af op deze zaterdagnamiddag richting de avond toe. Eén vertraging van 10 minuten of langer. Dat is nog steeds op de E17 door dat ongeval daar. 11 minuten komen erbij tussen Hazonk en Antwerpen-West.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
6: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Dit is Top. Your summer beat. We make you move. Jens de Wilde. Your

0: Calvin Harris en Tom Grennan.
1: Dit is Top.
0: Ja, waarschijnlijk is het jou ook al opgevallen, want jij gebruikt het vast en zeker. Ik heb het natuurlijk over Instagram. Instagram heeft voor het eerst in 10 jaar zijn bekende woordlogo aangepast. Deze week is dat gebeurd. Volgens de baas van de Instagram moest het ontwerp cleaner en moderner worden, met tegelijkertijd verwijzingen naar het oorspronkelijke logo. Maar nog geen dag na de onthulling wordt het nieuwe ontwerp al volop toch wel bekritiseerd, zou je kunnen zeggen. Vooral de letters R en S zorgen voor verwarring. Sommige gebruikers vinden dat de naam daardoor eerder op Instagram of zelfs Instagram lijkt. Instagram, zoals een peuter het zou zeggen eigenlijk. Het is een beetje speciaal, het is een beetje aanpassen. Ik ga het er ook nog eens bij nemen. Ik moet zeggen dat ik het eigenlijk niet zo slecht vind. Ja, ik kan nog eens kijken, maar ik snap wel de verwarring met de R en de S. Daar moesten ze misschien toch eens beter over nadenken. Maar aan de andere kant, ja, die oude letters, het was toch al een beetje ouderwets geworden. Dus dat snap ik wel. Laat gerust eens weten in de app wat jij ervan vindt van dat nieuwe logo.

Lost Frequencies en Reality. Als ik zo eens een snelle blik werp op onze topradio B-app, dan zie ik dat toch heel wat luisteraars best wel tevreden zijn met dat nieuwe logo van Instagram en dat ze het wel kunnen smaken. Er zijn eigenlijk weinig topluisteraars die er niet van houden. Gewoon even wennen, snap ik wel. Dat is met alles zo, hè. Altijd. Zometeen Sigala.

0: is. Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Yo hastjes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Reggie, Yves de Ruiter, Silver en Frankske van de Zillion. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
7: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
8: Luister, Topscha.

0: weekend. Het is zaterdagavond en dat is het moment van de week waarop je eigenlijk volledig mag misdragen, volledig los mag gaan. En natuurlijk doe je dat met Top Schaamteloos en Jeroen Goris. De beste schaamteloze hits passeren heel de avond op je radio. En ik neem je graag al eens mee naar straks na 6 uur. Wat je krijgt te horen bijvoorbeeld. Beginnen doet Jeroen zo meteen na 6 uur met Kerouac en The Night Train. Dat is al een goede binnenkomer, hè?
1: Right foot, 2 stumps. Left foot, 2 stumps. Slide to the left. Slide
0: en
1: to
0: deze
1: the right.
0: Zit er ook in.
1: Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth.
0: Dat kunnen we allemaal meezingen en vooral ook meedansen, hè? Cha-cha slide van DJ Casper.
2: Stop!
0: Oké, dat wordt weer heel plezant straks. Vanaf 6 uur tot middernacht. Hier bij Top, heel de avond alleen maar meezingers. Dat is Top Schaamteloos, hè. En dit is ook eigenlijk al een goede binnenkomer als je uitgaat vanavond bijvoorbeeld. Dahoul, Meet Her at the Love Parade.

Het zijn geen roddels, zoals gezegd, dus zometeen na 6 uur top schaamteloos met Jeroen. Ik heb nog voor jou Ina en Re-Up. Rock My Body komt eraan na deze topclassic van The Praise Cats en Shine On Me. Geniet nog van jouw zaterdagavond en zeker hier bij Top. En tot snel, hè. Fijn weekend.

0: Headlines.
1: Een goede avond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede is mee op pad met de brandweer.
2: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
1: En intussen wordt er ook geëvacueerd, onder meer in Soerbrood. Dat dorp telt iets meer dan 1000 inwoners. De hulpdiensten die zijn daar van deur tot deur aan het gaan. Journaliste Demi van den Ede heeft weer meer details.
2: De politie is daar de inwoners uit hun woningen aan het halen en zij moeten mee omdat ze die brand daar in de buurt van dat dorp dus niet onder controle krijgen. De windrichting die verandert de hele tijd en dat maakt het voor de brandweer nog altijd heel moeilijk om die brand onder controle te krijgen.
1: Ook in Butgenbach, zo'n 10 kilometer verderop, wordt er geëvacueerd. Nederland stuurt 2 helikopters naar de Hoge Venen om daar te helpen blussen. Buitenlandminister Berendsen laat op X weten dat het belangrijk is om je buurlanden te helpen. Het gaat om 2 helikopters met zo'n gigantische waterzak onder en daardoor kunnen er duizenden liters water tegelijk over het vuur gestort worden. Ook uit Tsjechië en Zweden komen er blusvliegtuigen en nog een helikopter. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd om Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En op het EK Atletiek in Birmingham lopen onze 4x100 meter teams vanavond de finale. De mannen werden derde in hun reeks, de vrouwen vierde, maar ze mochten toch door met de beste verliezende tijd. Je hoort Rani Vinken.
3: Ik denk dat het belangrijkste is dat we nu wel echt wel wat vertrouwen hebben opgedaan, want dat misten we toch wel een klein beetje. Maar ja, ik denk dat iedereen zich wel goed getoond heeft nu. Ik denk dat we alleen maar content kunnen zijn op naar de finale. Dat was de belangrijkste missie van de reeks, dus tot straks.
1: Ja, en straks, dat is rond 22:30 vanavond onze tijd. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op. Het blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien nog een paar graden koeler tot 25 graden met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Top

0: Oh, maar jij hoeft je geen zorgen te maken. Je bent aan boord, we zijn vertrokken richting middernacht met de Night Train. Goedenavond.
1: Het aperitief voor de ultieme zaterdagavond. Het feest begint hier en nu. Dit is Top Schaamteloos. Let's go. Let's go.
0: En zoals steeds, de zaterdagavond is helemaal van ons.

dat je weer voor top hebt gekozen op zaterdagavond. Want jij bent in voor een feestje en dat komt goed uit. Wij ook. We hebben alvast corona meegebracht. Ik bedoel het groepje, niet dat andere. Erotic to Fabiola Silver. En nu al, ja, die ken je van uit top hit 40. Natuurlijk Gordo.

0: Ook vanavond zijn alle onderwerpen er weer bij.
1: Top schaamteloos. Hier is het altijd feest.
0: Zeker weten. En af en toe introduceren we een nummertje dat dus nog niet bij Schaamteloos hoort. Maar dat kan dus vanaf vanavond veranderen. Ja, en soms moeten mensen ook toegeven, daar zou eventueel eens een stevige vergissing kunnen tussen zitten. Want waarom is dit nog niet tot Schaamteloos bestempeld? Kira!

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
2: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
3: Luister op Schaamteloos.

0: elke zaterdagavond, de hele avond.
1: En met elke zaterdagavond ook eentje die schaamteloos gekopieerd werd. En daarvoor neem ik je nu mee naar 1983. Toen stond dit in de hitparade.

Het was een fijne disco-hit. Ik moet het zeggen zoals het is. Nog altijd graag gehoord. Zeker op retro getinde feestjes. Deze IOU van Freeze. Maar inderdaad, Oliver Heldens heeft toch even opgemerkt. In jouw titel zit IOU. Maar er worden wel degelijk nog meer klinkers bezongen. En die heeft hij dan maar mooi op een rijtje gezet in zijn nieuwe versie. A-E-I-O-U, zo heet het.

Schaamteloos gekopieerd van Freeze, wat wij altijd in een fijn plaatje hebben gevonden uit het verleden. Maar mag deze nieuwe versie er ook zijn of niet, dat mag jij helemaal zelf bepalen, zoals je weet. En draaien we hem meer bij Schaamteloos of niet? Dat graag, dat is de vraag die we elke week hier stellen. Via onze app mag jij het antwoord doorsturen.

0: Nieuws. Goedenavond. In de Hoge Venen is nu al bijna 2000 hectare in de vlammen opgegaan. Dat is een nieuwe update. Het vuur blijft daar dus woeden. De brandweer krijgt het maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede ging mee in het spoor van de brandweer.
1: We zijn nu dus onder politiebegeleiding dichter bij die brand aan het geraken met de auto. En je ziet eigenlijk heel goed hoe dicht die rook hier hangt. Als je wat meer in de bossen gaat kijken, dan zie je echt hoe die rook aan het smeulen is op de bodem. En ik zie gewoon de brandweerwagens bijna niet naar mij toe komen, tenzij ze echt vlakbij voorbij rijden. Zo dicht is die rook hier.
0: Zo'n 600 mensen werden ook al geëvacueerd. Intussen proberen brandweerteams uit binnen- en buitenland het vuur in de Hoge Venen te blussen. Na Limburg sturen ook Antwerpse brandweerzones ploegen en materiaal naar daar. Je hoort Niels Bouwens.
2: Elke zone stuurt een beperkt aantal middelen en samen vormen die dan grote groepen om toch voldoende slagkracht te hebben in de Hoge Venen zelf. Momenteel zijn zo'n 70-tal brandweermensen uit Vlaanderen ter plaatse. Ongeveer rond 21 wel voertuigen bij specifieke bosbrandwagens. Dat is met 4x4 capaciteiten.
0: En er zijn ook blushelikopters en vliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden onderweg naar ons land. De Spaanse overheid vreest een nieuwe migrantenstroom richting Ceuta. Dat is een stukje Spanje op het Afrikaanse continent. Een paar weken geleden hebben 80.000 jonge Marokkaanse mannen daar geprobeerd Europa binnen te geraken. 80 van hen overleden ook in de chaos. Intussen is er daar extra bewaking. Zo'n 100 mensen zouden nu al geprobeerd hebben de grens over te steken. Dit keer gaat het om mensen van dieper in Afrika. En naar ons voetbal dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Wisselend bewolkt met hier en daar kans op serieuze regenbuien. Later vanavond klaart het op en blijft ook warm met minima tussen 17 en 20 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden dan. De dagen nadien nog een paar graden koeler, 25 graden, met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
3: Dit is Top. Top Schaamteloos. Jeroen Gorus.

We hadden ze daarnet al even in het programma in de versie van Oliver Heldens. Maar dit was een andere track van Capella aan het begin van deel 2. Move on baby en gemoved.

Zoon, Dragostai Dinte. Straks al Dara met Bangaranga zat deze week ook in het nieuws. Want we weten nu waar het Eurovisie Songfestival volgend jaar zal plaatsvinden. Niet in de hoofdstad, dat is opmerkelijk. Ja, kijk, Bulgarije had de keuze natuurlijk, hè.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
4: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
3: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
4: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
3: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

een beetje zottekes en dus helemaal goed voor schaamteloos. We no speak Americano, Yolanda, be cool en D-Cup. En voor 8 uur krijg je hier ook nog gegarandeerd Alexia Vance, la petite culotte. We blijven hem een fijne kerel vinden met zijn onderbroekje. En Absalom is er ook bij. Is dat allemaal een beetje oké? Okay? Well,

0: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
1: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
0: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
1: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
0: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Als presentator moet je af en toe moedig kunnen zijn en durven toegeven dat je al eens twijfelt aan een nummer. Kijk, dit is er zo één. Ik heb hem uit het archief gehaald. Is het schaamteloos of niet? Ik twijfel. Hak jij de knop maar door. Dit is BKS en I'm in love with you. Lang geleden.

Ah, wel, ik ga eens kijken hoe jullie hierop reageren. Natuurlijk, dat ga ik doen. BKS en I'm in love with you. Ja, het was zo lang geleden dat ik hem gehoord had, dat ik hem eigenlijk nog wil horen. De vraag is hoe dat bij jou zit natuurlijk.

Straks krijg je ook nog de schaamteloze wisselbeker, zoals elke week. Maar ik zou nu toch al een prijs willen uitreiken voor de zotste groepsnaam van de week. Dit is Chaka Boom Bang.

Chaka Boom Bang met Tossing and Turning. Ja, lang geleden dat we die gehoord hebben, geeft toe dat je me vergeten was. Vraag is natuurlijk, draaien we meer op zaterdagavond en op Top Schaamteloos? Je weet wel, dat kanaal daar je 24/7.

Dat komt er goed uit. Dan roep ik mezelf uit tot beëdigde arts. En heb ik nog wel wat medicijntjes voor jou vanavond. Want op Schaamteloos gaat natuurlijk keihard door tot middernacht. Zoals elke zaterdagavond. En daar hoort een portie Absalom ook bij. Secret.

0: Friends.
1: Goedenavond. Over een uur spelen onze Belgische hockeymannen hun eerste wedstrijd op het WK-hockey. Dat is vandaag gestart in ons land en Nederland. In totaal doen 16 landen mee. Zowel onze Red Lions, de mannen, als de Red Panthers, onze hockeyvrouwen, doen mee voor medailles, dat weet sportjournalist Klaas de Wijngaard.
2: Ik geef de Red Panthers misschien net iets meer kans op een medaille, maar ik geef onze Red Lions, onze mannenploeg, misschien net iets meer kans op goud. Die ploeg is wel wat veranderd, die zijn een beetje jonger geworden, maar er zijn nog altijd 7 spelers van de huidige gouden generatie die er nog altijd bij zijn. Dus eigenlijk is het een beetje de ideale mix tussen jongere spelers en oudere spelers. En dat is eigenlijk ook het geval bij de Red Panthers.
1: Om 9 uur dus spelen onze Red Lions hun openingsmatch in de groepsfase tegen Frankrijk. En morgen speelt de Red Panthers tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. Brons voor Ros van Otterdijk op het EK zwemmen. Ze finishte 3e op de 200 meter wisselslag. Het is voor Van Otterdijk haar 3e medaille dit EK. Ze pakte ook al goud op de 100 meter vlinderslag en zilver op de 50 meter vlinderslag. Deze race was meteen haar laatste nummer op dit EK. En naar onze voetbalcompetitie dan. Bekerwinnaar Union is op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste 2 wedstrijden. Later vanavond staan ook nog Oud-Heverlee Leuven en Club Brugge en Racing Genk Westerlo op de agenda. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 dan met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Top

nieuwe versie hebben we hier grijs gedraaid. Maar alle respect voor het originele natuurlijk. The one and only DJ Paul Elstak en Love You More. Goedenavond, welkom.

Confession of the Groom.

0: Yes, handjes omhoog en party party.
1: Kanteloos, elke zaterdagavond, de hele avond.
0: Met in dit uur, even kijken, een tip van de sluier, zoals dat heet. Die nieuwe van Omdat Het Kan, die is erbij. De Benga Boys hoor je nog een keer terug. Scooter en ook Gustavo Lima. Maar eerst nog even terugkijken naar het voorbije EK. God, dat lijkt al zo lang geleden ondertussen.

0: sexy bitch.
1: Een heel de week heb ik mijn kop erover gebroken. Wie gaat hem winnen?
2: De schaamteloze wisselbeker.
1: Ja, hij is voor veel mensen tegelijkertijd en ja, in één beweging kan ik er ook niet echt een naam op plakken. De schaamteloze wisselbeker is er voor al die winkels of aanbieders die hun eclipsbrilletjes aan belachelijke prijzen aan de man aanbrengen. Ja, ik weet het wel, vrije markteconomie, vraag en aanbod, heel wat mensen wilden er. Maar als je ziet aan welke prijzen die onnozele dingen werden ja, aangeboden... Ja, kijk, je kan maar beter nu je eclipsbrilletje kopen, denk ik dan. En dat is nu toch niet de eerste keer dat er een eclipsverschijnsel is in ons land. Hadden jullie dat dan niet meer in de schuif liggen? Dus, misschien is het dan toch wel een goede zaak geweest dat het zo duur was. Nu gaan de mensen het niet gewoon weggooien. Dus in de kast laten liggen en zet het in je testament ook. Want we gaan even moeten wachten voor de volgende.

0: tijd over te kijken.
1: Dat zal waarschijnlijk een heel dikke hit worden in Italië, want daar is iedereen zot van scootertjes. Dus omdat het kan, een average drop. En turbo op de scooter.

0: je nu weer in de file? En ben je hier weer te pletter aan het ergeren?
1: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime.

Savo Lima en de Reggie remix van Ballada. Ja, dit programma staat erom bekend het programma te zijn zonder grenzen. Dus dit zou wel eens een lijflied kunnen zijn of een slogan. There's no limit to unlimited.

Allee, proficiat met uw boosje. De gebroeders Co. Cat's Eye is helemaal terug. Ze hebben een nieuwe single, die staat flink in de belangstelling. Ik zou wel zeggen, dan breekt mijn klomp als daar een grote hit van komt. Want dat had deze moeten zijn, vind ik nog altijd. En daarom draai ik hem nog eens. Pinky up! Pinky up.

0: Friends.
1: Goedenavond. Het vuur in de Hoge Venen blijft uitbreiden. Er is nu al meer dan 2000 hectare natuur in de vlammen opgegaan. De brand die daar woedt is de grootste natuurbrand ooit in ons land. En de situatie blijft bijzonder onvoorspelbaar. Dat weet journaliste Demi van den Ede die daar is.
2: En heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken, nageblust moeten worden.
1: Brandweerteams uit binnen- en buitenland proberen het vuur daar onder controle te krijgen. Rond deze tijd spelen onze Belgische hockeymannen hun wedstrijd op het WK in de groepsfase tegen Frankrijk. Dat WK is vandaag gestart in ons land en Nederland. En morgen spelen de Red Panthers, dat zijn onze hockeyvrouwen, tegen Nieuw-Zeeland. Op 30 augustus kennen we de nieuwe wereldkampioen. En naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan. Antwerpen is met 0-3 gaan winnen op het veld van promovendus Kortrijk. Antwerpen pakt zo 6-6. En eerder vanavond is bekerwinnaar Union op eigen veld blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Zulte Waregem. Beide ploegen pakken zo 4-6 in hun eerste twee wedstrijden. Het klaart stilaan overal op en we duiken vanavond en vannacht niet onder de 17 graden. Morgen start zonnig, nadien meer wolken en tot 29 graden. De dagen nadien een paar graden frisser, rond de 25 met afwisselend zon, wolken en kans op een bui.
0: Dit is Top

0: En ik breng je ook vanavond in de Party Heaven.
1: Dit is Top Schaamteloos op zaterdagavond.
0: Met straks in dit programma The French Affair Paradiso. Oliver Heldens, dat is nieuwe werk. En ook Gigi D'Agostino is erbij. Maar nu deze zotte bende.

0: Ook vanavond zijn alle onderwerpen er weer bij.
1: Top schaamteloos. Hier is het altijd feest.
0: Zeker weten. En af en toe introduceren we een nummertje dat dus nog niet bij Schaamteloos hoort, maar dat kan dus vanaf vanavond veranderen. Ja, en soms moeten mensen ook toegeven, daar zou eventueel eens een stevige vergissing kunnen tussen zitten, want waarom is dit nog niet tot Schaamteloos bestempeld? Kira!

0: Radio's. Elke zaterdagavond, de hele avond.
1: En met elke zaterdagavond ook eentje die schaamteloos gekopieerd werd. En daarvoor neem ik je nu mee naar 1983. Toen stond dit in de hitparade.

was een fijne disco-hit. Ik moet het zeggen zoals het is. Nog altijd graag gehoord. Zeker op retro-getinde feestjes. Deze IOU van Freeze. Maar inderdaad, Oliver Heldens heeft toch even opgemerkt. In jouw titel zit IOU. Maar er worden wel degelijk nog meer klinkers bezongen. En die heeft hij dan maar mooi op een rijtje gezet in zijn nieuwe versie. A-E-I-O-U, zo heet het.

schaamteloos gekopieerd van Freeze, wat wij altijd een fijn plaatje hebben gevonden uit het verleden. Maar mag deze nieuwe versie er ook zijn of niet, dat mag jij helemaal zelf bepalen, zoals je weet. En draaien we hem meer bij schaamteloos of niet? Dat graag, dat is de vraag die we elke week hier stellen. Via onze app mag jij het antwoord doorsturen. I got a

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Adverteren doe je op Topradio. Details op Topradio. Your summer beat. Top. We make you move.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: Ready, baby? Hang on.

Ver verleden toegegeven, maar het heeft nog altijd zo'n energie. De energie die we kunnen gebruiken op zaterdagavond. DJ Bart en Wanna Play House. Blijf bij ons nog.

Lekker zwevend met Andy Loop en In My Mind. Ik weet niet wat jij van plan bent in je hoofd, maar je hebt heel vast een goede keuze gemaakt om wat je ook doet vanavond je te laten begeleiden door de tunes van Top Schaamteloos nog tot middernacht. Nu met Deep Zone.

Wat het is, weet ik niet. Maar ik weet wel dat we met heel veel liefde straks Blaster Jacks gaan draaien. Accession, Alana Dante. En nu al, ja, die blijft populair. Dat is ongelooflijk. Dus we blijven hem ook draaien. Even serieus.

Als presentator moet je af en toe moedig kunnen zijn en durven toegeven dat je al eens twijfelt aan een nummer. Kijk, dit is er zo één. Ik heb hem uit het archief gehaald. Is het schaamteloos of niet? Ik twijfel. Hak jij de knop maar door. Dit is BKS. I'm in love with you. Lang geleden.

Ah, wel, ik ga eens kijken hoe jullie hierop reageren. Natuurlijk, dat ga ik doen. BKS en I'm in love with you. Ja, het was zo lang geleden dat ik hem gehoord had, dat ik hem eigenlijk nog wil horen. De vraag is hoe dat bij jou zit natuurlijk.

4, Gate 5, Gate 6.

0: Kate Ryan on speed. Zo klinkt het wel samen met Blaster Jack, zoals dat.
1: Schaamteloos. De zaterdagavond is van ons.
0: Ja, ze zijn zodanig op speed dat het zelfs Désenchanté 3000 is. Dat is de officiële titel. Ik weet niet waar die 3000 op slaat, maar goed, ik geef het maar even mee. Het zou nu natuurlijk kunnen, sorry, dat je het niks vindt. Dan zeg je toch gewoon, zoals Milk Inc, go to hell. It's too late.

Straks krijg je ook nog de schaamteloze wisselbeker, zoals elke week. Maar ik zou nu toch al een prijs willen uitreiken voor de zotste groepsnaam van de week. Dit is Chaka Boom Bang.

Chaka Boom Bang met Tossing and Turning. Ja, lang geleden dat we die gehoord hebben, geeft toe dat je me vergeten was. Vraag is natuurlijk, draaien we meer op zaterdagavond en op Top Schaamteloos? Je weet wel, dat kanaal daar je 24/7 dit

Ze heeft zin in een ritje. Alana Dante, een beetje kennende, zal dat waarschijnlijk niet richting de kerk zijn, mag ik aannemen. En toch gaan we daar naartoe voor een schietgebedje met Madhouse.

Mark van Dalen, een prima plaat om het laatste uur in te luiden, deze Waterverf. Ja hoor, en schaamteloosheid is van alle tijden, dus dit is er ook bij.

autospelletjes spelen op zaterdagavond met de Tone Selector. En je hoort hier Russian Roulette. Straks is het Full Moon. Ja, haal je eclipsebril maar terug boven. Met Daboy Tommy, DJ Visage, die scheurt hier straks langs. En we zijn ook welkom in Saint-Tropez, volgens DJ Antoine. Dat is een paar van de dingetjes die we gaan draaien.

0: Heel de week heb ik mijn kop erover gebroken. Wie gaat hem winnen?
1: De schaamteloze wisselbeker.
0: Ja, hij is voor veel mensen tegelijkertijd. En ja, in één beweging kan ik er ook niet echt een naam op plakken. De schaamteloze wisselbeker is er voor al die winkels of aanbieders die hun eclipsbrilletjes aan belachelijke prijzen aan de man aanbrengen. Ja, ik weet het wel. Vrije markteconomie, vraag en aanbod. Heel wat mensen wilden er. Maar als je ziet aan welke prijzen die onnozele dingen werden aangeboden. Ja, kijk, je kan maar beter nu je eclipsbrilletje kopen, denk ik dan. En dat is nu toch niet de eerste keer dat er een eclipsverschijnsel is in ons land. Hadden jullie dat dan niet meer in de schuif liggen? Dus misschien is het dan toch wel een goede zaak geweest dat het zo duur was. Nu gaan de mensen het niet gewoon weggooien. Dus in de kast laten liggen en zet het in je testament ook. Want we gaan even moeten wachten voor de volgende.

0: Ach, zolang het Barry White maar niet is met The First, My Last, My Everything. Want dan zouden we ons op een trouwfeest wanen natuurlijk. Die zijn tegenwoordig, ik weet niet of je het gemerkt hebt, ook al een pakje moderner geworden. Hè? Godzijdank zeg.
1: Der Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

Het is 15 augustus vandaag, de laatste ronde van de grote vakantie. Denk er nu pas aan. Dat is ook goed op tijd. Het programma is bijna afgelopen. Het is mijn radioverjaardag vandaag. Op 15 augustus, lang geleden, ik durf het jaar niet te vernoemen, deed ik ooit mijn eerste programma. Dat was in de tijd van de dino's, voor u het zelf zegt. Tuurlijk.

Pop-up, Laureen en Euphoria. En misschien ben jij inderdaad euforisch, want je hebt het helemaal overleefd. Ik weet niet hoe lang je al aan het luisteren was, maar 6 uur schaamteloos, of toch zo goed als, hebben wij achter de kiezen. Volgende week meer van dat. En nu de Out Here Brothers met hun wilde plannen nog voor vanavond. Nou, toch maar een beetje veilig als ik dat allemaal hoor. Tot volgende week.